0: hemdvoorhem.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
5: Luister jij ook mee?
6: I don't believe it.

0: met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens Natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: De 1395 AM
12: is er even niet.
11: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
12: Nu
11: op 1098.
12: En via de digitale kanalen.
11: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de laatste opiniepeilingen voor de verkiezingen in Armenië van deze zondag gaat de pro-Europese partij Burgercontract aan kop. Op afstand gevolgd door de pro-Russische en door Poetin gesteunde partij Sterk Armenië. Vrede met buurland Azerbeidzjan en een toenadering tot de Europese Unie zijn de belangrijkste verkiezingsthema's. De uitslag is volgens waarnemers nog onzeker, omdat veel ondervraagden zeggen nog niet te weten op wie ze gaan stemmen. In Noorwegen is het aantal orgaandonoren sterk gegroeid sinds bekend is gemaakt dat kroonprinses Mette-Marit op de wachtlijst voor een longtransplantatie staat. Het aantal aanmeldingen om orgaandonor te worden is gestegen van rond de 70 gemiddeld per dag naar 300 op donderdag en 2200 op vrijdag. De prinses lijdt aan longfibrose en heeft zonder transplantatie misschien nog maar een jaar of twee te leven. Het Iraanse voetbalelftal dat in de Verenigde Staten meedoet aan de wereldkampioenschappen mag het land niet eerder dan op de dag van de wedstrijd in en moet daarna dezelfde dag nog terug. Er is ook veel onduidelijkheid over de visa. Iran speelt zijn eerste wedstrijd in Los Angeles op 15 juni tegen Nieuw-Zeeland. Door een technische storing in een stuw in Drenthe is een natuurgebied met broedende vogels ondergelopen. De storing is inmiddels verholpen. RTV Drenthe meldt dat het gebied Ootmaanlanden sinds donderdag onder een halve meter water heeft gestaan. Volgens natuurmonumenten zijn er nesten verloren gegaan van boompiepers, geelgorzen, grasmussen en andere vogels. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Het koelt vannacht af naar 12 graden. Overdag is het opnieuw wisselvallig. Bij een temperatuur van rond de 19 graden waait er dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee in het Arnhemse Gelredoom gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Yee. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen. Maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten, meldt de lokale politie. Bij het Old West End Festival, waar het gebeurde, waren op dat moment veel bezoekers aanwezig. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen gebracht, maar het aantal en de ernst van de verwondingen is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar één of meerdere verdachten. Het motief is nog onbekend. Omwonenden en bezoekers worden opgeroepen het gebied te mijden. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die het land als terroristen beschouwden. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van het staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Ye in het Arnhemse Gelredome gisteravond verliep zonder incidenten, provocaties of opvallende uitspraken. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek en had weinig interactie met het publiek. Aan het optreden ging een discussie vooraf vanwege eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken van Ye. Buiten het stadion werd gedemonstreerd, maar binnen verliep de avond rustig. Het publiek zong massaal mee. Morgen staat een tweede optreden gepland. Vandaag wordt er verder gezocht naar een vermiste 73-jarige man bij Epe. Die zoekactie werd gisteravond stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wolven in het Veluwse zoekgebied. Volgens reddingsorganisatie SAR Nederland was het daardoor te onveilig om 's nachts verder te zoeken. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar leverden nog niets op. De man is sinds donderdag vermist. Hij zou rijden op een rode herenfiets met fietstassen. Vandaag hopen de teams bij Epe hem te vinden. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit. Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Wee, wee, wee.

0: Breeze AM.
1: Vader Abraham aan de rest samen met Wilma. Een lief liedje zou het erg zijn, lieve opa uit 71. Al vond ik de versie van Ome Joop ook erg leuk in de tijd. Percy Sledge daarvoor uit 68, When a Man Loves a Woman. En George Harrison als eerste uit 73, Give Me Love. Ik laat een junkie op je los.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

cello. Dat betekent de kleine echtgenoot. Sandy Shaw daarvoor uit 65, Long Live Love. En de eerste was van de Rolling Stones uit 1978, Miss You. Een nummertje nu, zonder orkest. Oh.

0: met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
1: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij

je bent de mooiste, de allermooiste.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: Middle of the Road was de laatste die je hoorde. Tweedledee, Tweedledum uit 71. Chris Andrews hadden we daarvoor uit 69. Pretty Belinda. En de eerste was van de Bart uit Breda. Dimitri van Toren, jij bent de mooiste uit 76. De volgende gaat over treinen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt-het-vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
14: Oh, oh, oh, oh. de 1395 AM.
15: Is er even niet.
14: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
15: Nu
14: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: De Nederlandse rockband Drama met het nummer Mary's Mama. De band ontstond uit de resten van After Tea. Onder andere Paul Eduard. En ja, hij had dan nog een, even kijken, een Frank van de Kloot. Dat was van de Bobby's Children. Nou, zo werd het allemaal een beetje bij elkaar geraapt. En Mary's Mama werd geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend.

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Nou, heerlijk om even naar de radio te luisteren, want ja, af en toe een buitje en dan weer zon. Het is, je kan niet vertrouwen naar buiten gaan, want de paraplu moet toch wel mee. Maar het maakt niks, wij draaien heerlijke, gezellige muziek. Ontbijtje erbij, een lekker kopje koffie erbij. En natuurlijk de muziek. En ja, ik heb van alles weer klaarstaan. Er zit ook weer een stuk wat verzoekjes bij. Onder andere deze van Supertramp. Gaat om het nummer Give a Little Bit. Komt uit 1977.

De Britse groep Supertramp. Toen in 1977 Even the Quietest Moment verscheen, dat was een album, verwachtte niemand dat het album zeer goed zou verkopen. Nog dat de singles van het album Give a Little Bit, Baby en From Now On ook succes zouden hebben. Maar ja, Give a Little Bit bleek echter een schot in de roos. Het werd de eerste succesvolle single in Nederland. En het werd zelfs de Tros paradeplaat. Een nummer van Alan Parsons Project. En gaat op het nummer Don't Answer Me, komt uit 1984.

0: Don't Answer Me is een nummer van de Britse band The Alan Parsons Project. Het nummer verscheen op het 7e studioalbum Ammonia Avenue uit 1984. In februari van het jaar werd het nummer eerst in het Verenigd Koninkrijk en Ierland op vinylsingle uitgebracht als de tweede single van het album. Op 1 maart volgde het Europese vasteland en ja, zo ging het lekker door en werd het een mooie hit.
1: Nederlandstalige, gouden ouwe.
2: Dikkie Denkers, zondagochtend

0: Ja, zijn echte naam was Rob van Bommel. Don besteedde ze natuurlijk met dit dramaliedje. Maar een prachtig lied in de tijd. In, volgens mij was dat 1976. Maar in ieder geval, hij timmerde al vanaf de jaren 60 aan de weg. En ja, trad op met begeleidingsgroepen enzovoorts. Maar in ieder geval, het moest 10 jaar duren. En toen maakte hij deze hit. En ja, dat werd een nummer 1 positie in de beide hitparades die in de tijd op Hilversum 3 waren. Goed, een nummer van de Detroit Animals gaat op het nummer Feel the Need in Me.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

De Detroit Animals met Feel the Need in Me. Ja, de band bestond uit vier broers. Ebrim, Ivory, Cleopas en Raymond Tilbon. Ja, ze kwamen oorspronkelijk niet uit Detroit. De helft alweer van de show. Nou, dan moeten we weer opschieten met muziek. Ik heb hier een mooie van Dionne Warwick. Komt uit 1982. Heet Heartbreaker.

0: De Amerikaanse zangeres Diana Warwick, met dank aan de drie broertjes Gibb. Warwick heeft in een interview aangegeven dat ze zelf niet weg was van hartbreken, maar het toch opgenomen had, omdat ze vertrouwde op het muzikale instinct van de gebroeders Gibb. De versie van Warwick bereikte de top 10 in meer dan een dozijn landen en werd daarmee een van haar grootste hits. Wereldwijd zijn er naar schatting 4 miljoen van verkocht. Nou, dat is toch een mooie score.
1: Goedemorgen,

0: Mattergappel was een Engelse rockband uit de jaren 70. De band is voornamelijk bekend van het nummer dat we net hoorden, All The Young Dude, dat door David Bowie geschreven was voor de band.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend. Goedemorgen.

Langkou Woman in a Black Dress, oorspronkelijk geschreven als een country en rockabilly nummer in de stijl van Jerry Reed. Volgens Clark is het nummer in 5 minuten geschreven. Het werd uiteindelijk opgenomen als een swamp rock nummer in de stijl van Creedence Clearwater Revival. Clark imiteerde zelf de stem van de CCR-zanger John Fogerty, die hij baseerde op het nummer Green River. Fogerty was hiervan echter niet onder de indruk. Nee, ga ik me voorstellen. En klaagde de Hollies aan voor plagiaat, omdat het te veel op dit nummer zou lijken. Beide partijen schikten buiten de rechtbank, waarbij Fogerty de helft van de opbrengsten van het nummer ontving. Nou, dat is makkelijk verdienen. Kijk eens aan. De Sunday Morning Breakfast Show gaat van de ene uiterste in de andere uiterste. Maar dit is ook een hele mooie van de Eagles. Gaat om het nummer Desperado.

toch wel 3 minuten 25 genieten. Dat was Desperado. Het is een van de bekendste liederen van de Eagles, terwijl het nooit op single is verschenen. Het nummer wordt gezien als muzikale handtekening van de band destijds. We spreken over ongeveer 4 jaar voor Hotel California. Het lied gaat over de Desperado. Let wanhopig, wat een oud Spaans woord is voor onder meer vogelvrijen en struikrovers. Maar in dat geval verwijst de archetypische eenzame cowboy die te paard de afrasteringen en hekken controleert van de uitgestrekte ranches in het Wilde Westen. We krijgen een blik in zijn zelfgekozen eenzaamheid in de natuur en in de liefde, die hij niet wil toelaten of opzoeken. Hij wordt beschreven als een geharde persoon die de moeilijkheden van het klimaat evenzeer trotseert als zijn gemis aan de liefde in zijn leven, waardoor hij als voor altijd eenzaam dreigt te blijven. Het lied met de bijbehorende album klinkt veel verwijzingen naar de serie The Daltons. Een nummertje van Hart gaat om het nummer Magic Man uit 1977.

Een lekker stukje rock van de band Heart kwam van hun debuutalbum Dreamboat Annie. Magic Man is geschreven door de zussen Anne en Nancy Wilson en geproduceerd door Mike Flicker. Hey, het is geschreven vanuit het oogpunt van een jong meisje dat wordt verleid door een oudere man. Haar moeder is hier ongerust over en belt met haar met de vraag om naar huis te komen. In een interview vertelde Anne Wilson dat de Magic Man haar toenmalige vriend bandmanager Michael Fisher was. En dat het een autobiografisch verhaal is over het begin van hun relatie.

Wij noemden het vroeger altijd de lopende band. Ja, in ieder geval Paul McCartney en Wings. Ja, Paul McCartney is nog steeds bezig. Hij heeft alweer een nieuw album. Maar ja, Band on the Run is een suite die bestaat uit 3 delen. Het nummer begint sober met een slidegitaar en synthesizers, waarin McCartney zingt over het lot als gevangene. Na 1 minuut 20 gaat dit over naar een sneller stuk waarin de zinsnede If we ever get out of this here centraal staat. Later gaf McCartney aan dat die zinsnede afkomstig is van een opmerking van George Harrison tijdens een vergadering van de Beatles met Apple Records. Het derde en laatste deel begint na 2 minuten 5. De muziek explodeert en wordt overgenomen door akoestische gitaren die de ontsnapping en bevrijding moeten voorstellen. Ja, ik zit op klokje te kijken, maar de tijd dringt. Ah, ik had alweer een plaatje klaarstaan, maar dat gaat niet meer lukken, denk ik. Nou, het was me weer genoeg om even dit uurtje te presenteren. Ik hoop dat het plaat voor de luisteraars allemaal naar genoegen waren. Iedereen bedankt voor het luisteren en de vele suggesties die dus ook weer terugkwamen in dit programma. De Sunday Morning Breakfast Show is er volgende week zondag weer. Iedereen voor straks nog veel plezier met alle andere programma's. Tot volgende week.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. Bij een schietincident gistermiddag op een straatfestival in de stad Toledo in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 van hen verkeren in kritieke toestand, meldt de lokale politie. De leeftijd van de slachtoffers ligt tussen de 14 en 61 jaar. Het schietincident was tijdens de 53ste editie van het jaarlijkse Old West End Festival, waar veel bezoekers op afkwamen. Old West End is een historische wijk in Toledo. Er is nog niemand aangehouden, ook is het motief van het schietincident in Toledo nog onbekend. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn volgens de Palestijnse autoriteiten zeker 7 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 15 mensen gewond. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen waren gericht op strijders die door Israël worden beschouwd als terroristen. De aanvallen vonden plaats terwijl er in Egypte wordt onderhandeld over het vervolg van een staakt het vuren tussen Israël en de terreurbeweging Hamas. Er zijn nog altijd dagelijks aanvallen in de Gaza-strook. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West, in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Als iemand het tegenwoordig heel erg naar zijn of haar zin heeft, dan zegt hij: ik ga stuk. Maar dat is helemaal niet origineel, want ook vroeger werden er al plaatjes over gemaakt. Het is al heel lang geleden, maar Cotton, Lloyd en Christian, zij deden dat. En I Go To Pieces, dat was daarom vandaag eens een keer de aftrap van Happy the Peppy.
1: Een excuus voor onze presentator.
2: Peter Engelsen.
0: Hier op Radio Seabreeze.

0: Noemen uit Engeland kwamen ze, de Doolies. In 1979 hadden zij een topjaar, want toen maakten ze dit Wanted.
1: De lekkerste hits. De lekkerste hits op je radio.
0: En dames en heren, maakt nu allemaal uw zakdoek nat.
2: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

Over 3 maanden is het alweer 22 jaar geleden dat hij overleeft. Maar zijn plaatjes, wij blijven ze draaien. En anders luisteren we wel naar zijn zoon en dochter. André Hazes, maar ze blijft hem gewoon.

Het was een lekker zomerplaatje en dat betekent dat het er ook nu nog wel lekker doorheen kan hoor. Want de zomer van 2026 die wordt natuurlijk waanzinnig. Dat hebben we de afgelopen week al gemerkt. En we gaan gewoon lekker verwachten dat het zo blijft. Harry Styles, daar ging ik het over hebben. Harry Styles was het met Watermelon Sugar.

Natuurlijk kunnen we niet in je geheugen kijken, maar het is een beetje de verwachting dat dit een van de plaatjes die je bijna vergeten was. Daarom vanaf vinyl vandaag, If You Wanna Go Back. En dat was Jean Karn, een bijna 80-jarige zangeres inmiddels, die heel veel R&B, maar ook heel veel jazz heeft gezongen. En in de jaren 70 een heerlijke dansplaat, en die hoorde je zojuist hier in Happy the Peppy. If You

0: De Walker Brothers hier op de radio. En dat met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.
1: Happy the Peppy.
0: Altijd zon hier op Radio Seabreeze.
1: Jawel.

die in 1984 de wereld wist te verrassen met prachtige jazzmuziek. En plotseling stonden de hitlijsten toen vol met jazzplaatjes. Sade, zij werd een ware trendsetter. En dat bereikte ze dankzij deze eerste grote hit, Your Love is King.

kwamen uit München, maar al heel snel werd de naam van die woonplaats eraf gehaald. Want vroeger heette ze Münchener Freiheit, later werd het gewoon Freiheit. En Play It Cool was de hit ook in Nederland. Yeah.

plotseling zijn ze weg, die artiesten. En dan komen ze te overlijden. Het overkwam ook Ozzy Osbourne. En dan blijkt pas dat we die man toch al missen in het entertainment wereldje. Gelukkig hebben we de videobanden en ook de muziek nog. En daarom vandaag hier in het programma Dreamer van Ozzy.

week zat ik in een pubquiz. Ken je dat? Dan krijg je allerlei muziekvragen onder andere. Maar ook actualiteitsvragen. Maar een van de muziekvragen, dat was: wie is de persoon op de foto? En bijna niemand herkende hem meer. Dus daarom wordt het tijd om ook die weer eens op de radio te draaien. Tussen de vergeten of bijna vergeten plaatjes. Kid Creole samen met zijn Coconuts en Stool Pigeons.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Vannacht is bij een woning in Eindhoven een explosief afgegaan. Op het moment van de ontploffing waren er mensen in het huis. Niemand van hen raakte gewond, maar de woning liep wel veel schade op. De voordeur vloog in brand en ook een heg, de hal en een afdakje van de woning gingen verloren. De ontploffing van het explosief was in de Magnoliastraat aan de rand van het centrum, laat de Eindhovense politie weten. Er zou een benzineachtige lucht hebben gehangen. Ook de buren moesten door de brand tijdelijk hun huis verlaten. De eerste show van rapper Yee, ook wel bekend als Kanye West in het Arnhemse Gelredome, is gisteravond zonder incidenten verlopen. Vlak voor het concert werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie waren dat geen demonstranten. De Amerikaanse rapper richtte zich vooral op zijn muziek. Kanye West kwam meerdere keren in opspraak door antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Hij bracht onder meer een nummer uit met de naam Heil Hitler en verkocht t-shirts met een hakenkruis erop. Morgen staat in Arnhem een tweede optreden van hem gepland. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Ook goedemorgen.

0: Geweldig mooie plaat van Percy Sledge, Take Time to Know Her. Ja. En dat is eigenlijk een hele goede tip voor de mensen die meededen aan het programma Married at First Sight. En ja, in België heb je er ook eentje, dan heet het iets anders. Ook een soort Married at First Sight. En daar moeten de mensen ook eigenlijk wat meer tijd nemen om elkaar te leren kennen.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel
0: gezelligheid. Heel veel gezelligheid, een bijzonder goeiemorgen. Het is zondagmorgen, ja. We passen de muziek op zondagmorgen altijd een beetje aan in het programma Koffie Compleet. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is heerlijk om lekker op je gemakje wakker te kunnen worden. En ja, lekker te luisteren naar de klanken van Radio Seabreeze. Bijvoorbeeld deze van Doris Day. Ga maar eens luisteren. The Secret Love.

0: hebben ze ook wel eens een geheime liefde gehad, luister vrienden. Ja? Nee toch? Nou, ik niet, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Dit was Doris Day met My Secret Love Is No Secret Anymore.
1: Don Polderman.
0: Ja, we draaien een hele mooie plaats van...

Ah, wat een mooi plaatje was dit van Sandra van Rijsseleste, vrienden. Ze komt uit de Achterhoek vandaan, uit Aalten om precies te zijn. En ja, ze brengt altijd fantastische muziek. Al jaren op het hitfinement van de country music bezig. En dit was dan geen country music, het was een Nederlandstalig plaatje. Maar het was wel fantastisch mooi.

Geweldig, mooi nummer, hè? Ja, van Freddy Fender was dit een Wasted Days en Wasted Nights. Ja, nou, we toch een beetje over country hebben, laatste vrienden. Er zou een op 19, 20 en 21 juni zou er een Pastor Malam zijn in Zeist. Nou, die datum is veranderd. Sorry dat u het even goed in uw oren knoopt als u dacht van ik ga daar gezellig naartoe. Want dat gaat niet door, 19, 20 en 21 juni. Het is verplaatst naar 21, 22 en 23 augustus. En dat komt allemaal door bepaalde omstandigheden die daar zijn. En ja, dat is helaas niet anders. De locatie blijft hetzelfde. Sporthal Dijsselburg in Zeist. Aan de Badmeester Schenkpad in Zeist. Maar de datum is veranderd naar 21, 22 en 23 augustus. Houd er rekening mee. De Pastor Malam in Zeist is dus niet op 19, 20 en 21 juni. Dus niet komende week.

Fantastisch mooi nummer was dit van de Volendamse Cats. I've always tried to understand. Ja, dat is altijd moeilijk hoor, om dingen te begrijpen. Dingen begrijpen die je misschien eigenlijk niet kan begrijpen. Gisteren ben ik vergeten te melden dat er in het Zeeuwse Middelburg, luister vrienden, gisteren en vandaag een groot volkorenfestival is. U zult zich afvragen, volkoren, gaan ze daar brood bakken? Nee hoor, ze gaan daar zingen vol met koren. Er zijn heel wat koren daar in het Zeeuwse Middelburg. En als je zegt van dat lijkt me leuk om daarheen te gaan. Ja, het is wel een eentje rijden hoor. Je bent van Midden-Nederland af toch gauw 2 uur bezig om daar te komen als je met de auto gaat. En het is nog duur ook tegenwoordig. Maar het is wel mooi als je van koren houdt. Adviseer ik u daar naartoe te gaan. Het begint om 12 uur vanmiddag en het eindigt om 5 uur in de middag.

Ja, fantastisch, een mooie plaat van Procol Harum, laatste vrienden, op deze zondagmorgen. Ja, The Wider Shade of Pale. We kennen hem zonder enige twijfel. En misschien heeft u hem wel lekker meegenuriet of zo. En je weet het maar nooit. Misschien bent u ook wel op dit moment lekker aan het ontbijten. Want heel veel mensen die zijn laat hun bedje uit op zondagmorgen. Anderen gaan naar de kerk toe om deze tijd. Dat kan ook gebeuren. En weer anderen die gaan lekker gezellig luisteren naar Koffiecomplete op Radio Siemens. Dat is toch allemaal leuk om te weten. U luistert naar het gezelligste station van deze hele wereld en beide omgeving. Is dat zo? Jazeker. En die heeft een hele leuke plaat, lieve luistervrienden, van Lucille Starr, Julie Jacqueline.

0: Hey, kom alsjeblieft langs.
1: Goedemorgen. En vandaag met Tom Bolderman.
0: Normaal gesproken zingt hij heel veel country music. Diezelfde Klaas van der Sterren. Maar in dit geval een hele mooie Nederlandse.

Klaas van der Ser in Dromenland. Maar ja, je weet het, Klaas, dromen zijn bedrog. Maar in ieder geval, je treedt op in Lekkum vanmiddag. En dat ligt in Friesland. En dat wordt gezellig. Vanaf 4 uur in de middag is Klaas van der Ser daar aanwezig. Gezellig, hè? Ja, dacht ik ook. Wat ook gezellig is, luister vrienden. Je kunt naar het landgoed Groot Krantwijk in Vreeland gaan. Vandaag is het daar het decor voor het Maxima Polo Festival. Polo Club Amsterdam. Wonderlijk genoeg is deze gevestigd in Vreeland. Aan de Bergseweg wordt paardenhockey gespeeld. En het is een elitaire sport hoor, overigens. Ja, je moet er wel van houden. Met zijn eigen rituelen. Het Maxima Polo Festival is vandaag op 7 juni. En is bij uitstek het moment om deze sport voor de Happy Few zelf te ontdekken. Nou, je kan er heen gaan, hè. Happy Few.

0: Ja, heerlijk hè. I'll Never Promise You a Rose Garden. En die was een fantastisch mooi liedje van Lynn Anderson. Ook alweer heel wat jaren geleden, luister vrienden. En ja, je kan het ook regelmatig horen in het programma Giddy Up Country op de donderdagavond tussen 8 en 9 uur. Dat is toch leuk? Ja, vind ik wel.
1: De

Tussen 10 en 11. De hele week koffiecoplay tussen 10 en 11. Luister vrienden, ja, ik las gisteren een leuk verhaaltje. Een vrouw is vrijdagavond vastkomen te zitten in een boom in het Friese Drachten. Het zal je gebeuren. Nadat zij een papegaai probeerde te redden. De brandweer die moest eraan te pas komen om haar naar beneden te halen. Joh, het is wel dierenliefde, hè, moet ik eerlijk zeggen.

Ja, gezellig, hè? Peter Starset was dit met Where Do You Go To, My Darling? Ja, of My Lovely, hoe je het noemen wil. Jet is allemaal wat in de Noordkop van Nederland, luisteraars van Noord-Holland. Daar hebben ze een huisartsenprobleem. Door het plotseling stoppen van een huisarts zitten ze nu nog eens extra 2300 patiënten zonder extra huisarts. Dat is ook wat om deze acute situatie het hoofd te bieden. Opent het huisartsenorganisatie de HKN met spoed een digitale regiopraktijk om de zorg in de regio overeind te houden. Bel je huisarts op: dokter, ik heb enorme pijn in mijn hoofd en kunt u er wat aan doen? Dan zegt hij: hallo, ik ben uw digitale huisarts. Zeg u maar wat uw problemen zijn. Nou, dat is toch te geef voor woorden. Ik vind het belachelijk. Maar ja, als ze er niet zijn, wat moet je dan, hè? Geen huisarts. Nou ja, het is wat.

heeft hem herkend, laatste vrienden. Jawel, Marco Borsato, samen met Sita, heeft hij dit fantastische mooie nummer gezongen. Ja, lopen op het water.

0: Ja, wat een mooi nummer. Dat zit uit de grijze wijze verleden. Het nummer heet Don't Take Me Over van Dionne Warwick. En dat is ook alweer heel lang geleden. Het is de hoogste tijd voor een wat nieuwer stukje muziek, luister vrienden. Dan heb ik het over een plaatje van onze eigen Sarah Lee Vos. Ga maar eens luisteren.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.

Het nummer Freedom van Sarah Lee Vos. En dat staat allemaal op haar album Electric Love. Waarbij ze steun kreeg van Lucas Meijer, Geert Sluiter en Sven Meijers. Ja, dat was dan dezelfde. Ja, Sarah Lee Vos, welke dit liedje heeft ingezongen voor ons bij Radio Seabreeze. Leuk, hè? Kijk op de klok van Gehoorzaamheid, dan zien we dat de hoogste tijd is om afscheid te nemen op deze zondagmorgen van Koffie Compleet, laatste vrienden. Zometeen staat hij weer klaar. Ja, onze eigen DJ Seats. Hij heeft zijn fiets meegenomen, zijn Radio Seabreeze fiets. En er zit een bel op, tringelingeling. Ja, geloof het of niet. Hij kwam bellend aangereden met zijn fiets. En ja, hij heeft zijn platenkoffer neergegooid en hij zegt van, ik ga lekker een leuk programma maken met hele gezellige muziek. Nou, dat vinden we leuk. Oké, zet hem op zometeen Seats, want ja, dat wordt allemaal weer wat. Wat mij betreft, ik ben er morgen weer. En trouwens, tussen 12 en 2, niet vergeten te luisteren naar onze eigen Milko Roodnat, want die gaat er ook weer wat leuk van maken. Wat mij betreft, tot morgen. Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse drones neergehaald in de buurt van de straat van Hormuz. Volgens de VS bedreigden de projectielen het internationale scheepvaartverkeer in de straat. Het Amerikaanse leger meldde afgelopen nacht dat een Iraanse raketaanval op doelen in Bahrein en Kuwait was afgeslagen. Washington en Teheran voeren al weken indirecte gesprekken om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar die onderhandelingen leveren tot nu toe niets op. Noord-Korea zal nooit afstand doen van zijn kernwapens. Dat zegt Kim Jong-un, de invloedrijke zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ze waarschuwde ook dat het land geen enkele bedreiging zal tolereren. De uitspraken komen vlak voor het bezoek van morgen van de Chinese president Xi Jinping aan het Stalinistische land. Het is de eerste reis van Xi naar Noord-Korea in bijna 7 jaar, bedoeld om de banden met het buurland te versterken. Op de agenda staan de onderlinge betrekkingen en regionale kwesties. Het weer, bewolkt en vooral in het westen en noorden, valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
4: Start de motor! De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hè? Wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè? Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: Jawel, je bent terug bij Radio Seabreeze. Allereerst even collega Tom Polderman bedanken voor het uurtje koffie compleet. Gevuld met heerlijke hits uit het verleden. Ik zeg goedemorgen, welkom terug bij Radio Seabreeze. En welkom bij de tweede aflevering van de DJ Seat Show op zondagmorgen dit keer. Begonnen we met Gary Glitter, de weekendopener. Rock and Roll kwam uit 1972. En de tweede plaat die we gaan draaien komt van de Nolans. I'm in the mood for dancing.
2: DJ Seats.

Nou, ik heb het geloof ik al vaker gezegd. Het zou me best leuk lijken, werk je Tarzan in de Afrikaanse jungle. Maar ik ben bang dat ik mijn figuur wat tegen heb. De Lion Fit, de Lion Sleeps Tonight van Tight Fit. Dat was wat ik jullie zeggen. Nummer 1 hit uit het begin van de jaren 80. En daarvoor hoorde je de Nolans. De Nolans is

Boudewijn de Groot schreef het samen met niemand minder dan Lennart Nijg. En Rob de Nijs die voerde het uit. Het was een hit in de jaren 70, een feesthit destijds. Het heette Zuster Ursula. Ja, dan even een beetje esthetisch verantwoorde muziek, jawel. Houd je van Steven Stills uit de jaren 70. Love the one you win.

Ja, gezellige feestmuziek uit de jaren 60. Marty, ken je hem nog? De vader van Kim Wilde, inderdaad. Hij zong Abergavenny, deed dat in het einde van de jaren 60. Hij scoorde er een hit mee in Engeland en zelfs een klein hitje in Nederland. Over hitjes gesproken. We gaan naar de jaren 90 met C.B. Milton.

Jeff Lynne met his Electric Light Orchestra en Rock'n'Roll is King uit de jaren 80. Je hoorde dat bij Radio Seabreeze op de Middengolf. En uiteraard via de digitale kanalen kun je ons beluisteren. Live at radioseabreeze.nl. Mocht je toevallig in huis zitten en dan geen AM in de

Ik blijf het eraf vinden dat het nooit een hit werd in de Nederlandse top 40 om die hitlijst dan maar aan te gaan halen. Wel in de hitlijst van de Nederlandstalige zenders uiteraard. En in het land doet hij het fantastisch. Vincent, zo heet hij. Hij zong over de dromedans. Lekker vrolijk blaadje in het programma The DJ Seat Show. Ben je al een beetje gewend aan een nieuwe naam? Ja, toch, hè? Zo gemakkelijk gaat dat. Ik blijf gewoon Seats. Maar het programma heet dus The DJ Seat Show. In navolging van die oude zeezenders van vroeger. De Tineke Show, de Rob Out Show, de Lex Show. Dus nu de DJ Seat Show.

Rock'n'roll uit de jaren 80. Volgens mij was het 1980, maar ik kan me erin vergissen. Je weet het, ik ben niet zo goed in cijfertjes, anders was ik boekhouder geworden. This Old House was in ieder geval wel een nummer 1 voor niemand meer dan Shaking Stevens. En uiteraard hoor je hem hier bij Radio CBS op de Middengolf en via de digitale kanalen. Waar we nu een heerlijke dansplaat gaan draaien uit de jaren 90. Dit is Robin S.

dat is zo'n typische plaat die sinds 78 draaien we in de Nederlandse discotheek. En we draaien hem nog steeds, omdat hij voor vrolijkheid zorgt. Mensen zingen mee, mensen dansen, vinden dat gewoon leuk. You're the one that I want. De film Grease, hoorde Olivia Newton-John en John Travolta. Ik heb er nog eentje voor je. Een vocaal in ieder geval komt van de radio's uit België. En heet

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Bart Peters was in de jaren 90 presentator van Top Pop Agogo, volgens mij. Hè, dat ze het weer terugbrachten met al die oude clips. En was de gelijk zanger van de radio's, waarin die speelde samen met Danny Lademacher, de ex-gitarist van Herman Brood. Nou, heb je toch nog wat geleerd op deze zondagmorgen? En kan ik afscheid van je nemen? Want zometeen komt Milko Roodnat met Milko's Music Memories de platen voor je draaien. Ik zeg dankjewel voor het luisteren. Prettige voortzetting van deze dag. Geniet van Radio Seabreeze. Werk ze volgende week. En wij zien elkaar even na 11 uur terug volgende week zaterdag. Wat mij betreft, graag tot dan. Hoi!

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft het dreigingsniveau voor Israëlische spionageactiviteiten verhoogd naar kritiek. Dat meldt Amerikaanse media. Vermoed wordt dat Israël actief probeert om informatie te verzamelen over interne discussies binnen de regering Trump over de oorlog tegen Iran. Volgens het Pentagon is er een grens overschreden toen Israël probeerde Steve Witkoff af te luisteren, de belangrijkste onderhandelaar van president Trump. De Israëlische ambassade heeft laten weten dat het bericht niet klopt, meldt NBC News. In Arromanges-les-Bains in Frankrijk wordt vanmiddag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day. Bij die geallieerde invasie in Normandië in juni 1944 werden ruim 100 Nederlandse marineschepen ingezet. Volgens de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945 krijgt de inzet van Nederland aan het begin van de bevrijding van Europa met de plaquette een blijvende en zichtbare plaats op een van de meest historische locaties van de geallieerde invasie van 1944. In het Drentse Gieten hebben 27 asielzoekers buiten geslapen, meldt het Rode Kruis. De nachtnoodopvang in Gieten zat vol. In de nacht daarvoor sliepen daar 25 mensen buiten. In de opvang in Sporthal de Goorns is plaats voor 150 mensen. Daar moeten asielzoekers worden opgevangen voor wie geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel. Sinds het COA niet meer aan iedereen een plek kan bieden, hebben meerdere gemeenten noodopvang aangeboden. Er is nog geen blijvende oplossing. In Epe op de Veluwe wordt vandaag verder gezocht naar een man van 73 jaar die sinds donderdag wordt vermist. Omdat er veel wolven in het zoekgebied zijn, is de zoektocht gisteravond voor de veiligheid stilgelegd. Vrijwilligers, speurteams en zoekhonden zijn ingezet, maar dat levert er nog niets op. Inwoners uit het Gelderse Epe en omgeving is gevraagd uit te kijken naar een man op een rode herenfiets met fietstassen. Hij is gekleed in een lichtblauwe korte broek, grijze schoenen, zwarte blouse en donkerblauw jek, meldt de politie in Epe. Het weer bewolkt en vooral in het westen en noorden valt er plaatselijk eerst wat regen, maar later zijn er ook perioden met zon bij 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
14: Oh, oh, oh, oh, de
8: 1395 AM.
14: Is er even niet.
8: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
14: Nu
8: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
8: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: AM. Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

Goedemiddag, het is zondag 7 juni, bijna 10 minuten over 12. Ja, je bent weer live verbonden met de studio in Geldermalsen. Ja, ik zeg Geldermalsen. En de studio staat vol met verhuisdozen, want we zijn van plan te gaan verhuizen richting Zelhem. En dat ligt in de Achterhoek, in de buurt van Doetinchem. En daarom ben ik druk aan het inpakken, maar de studio leeft nog hoor. We kunnen nog uitzenden. En we begonnen met een mooie plaat van Simply Red. En dat is een Britse band bestaande uit leadzanger Mick Hucknall. En de groep werd midden jaren 80 opgericht en scoorde wereldwijd vele hits zoals Holding Back the Years, The Right Thing, If You Don't Mean to Know Me By Now, Something Got Me Started, Fairground, om een paar te noemen. Maar je hoorde Stars uit 1991 komen van het gelijknamige album. Nou, dankzij al mijn voorganger Siet Wijnalda voor de Siet Show. Of zoiets, ja. Hij maakt er elke keer een andere naam van. Ik moet er nog een beetje aan wennen. En natuurlijk moet ik dankzij aan Sjoerd de Jong. Hij heeft mij vorige week vervangen. Wij zaten op vakantie in Luxemburg. En ik zou live uitzenden vanuit Luxemburg, maar dat lukte niet helemaal. Dus Sjoerd de Jong heeft gelukkig de zaak opgevangen. En hele lekkere muziek uitgezonden. Dank daarvoor, Sjoerd. Maar nu weer live vanuit Geldermals. Ik zei het al, nog een paar weken. En dan zenden we live uit vanuit Zelhem. En dat ligt mooi in de Achterhoek. Leuk dat je luistert. Op de AM 1098. Ja, de 1395 ligt er nog even uit. Gaat binnenkort weer op start hoor. Dat hebben ze mij verzekerd. Gelukkig. En natuurlijk via het wereldwijde web. Via live.radiosiebris.nl. Nou, genoeg gepraat. We gaan maar lekkere muziek uitzenden. We gaan terug naar 1960 met het album Swing Low. En dan heb ik het over Sam Cooke. En dit is Chain Gang. Goedemiddag.

Simmons. Ja, hij heeft pas nog een nieuwe plaat uitgebracht. Die heet Wild at Heart. En die verscheen op 8 mei jongstleden. Een prachtig nummer. Maar dit was een oude uit 1969. En die heette natuurlijk Sweet Caroline. En stond op zijn album Brothers Love. Traveling Salvation Show. Ja. En nu een dame. Ze is in hetzelfde jaar geboren als ik. 1958 heb ik het over Kate Bush. En ze leidt momenteel een kluizenaarsbestaan. Dit is Running Up That Hill 1985.

0: mooie Kate Bush.
1: Ja, mooie muziek gemaakt. Helaas, ze treedt helemaal niet meer op. Wel heerlijke muziek. Running Up That Hill van het album Hounds of Love uit 1985. Ja, ik weet niet of je naar buiten kunt kijken, maar het weer is momenteel niet zo best. We gaan maar een beetje de zomer in huis halen hier bij Radio Seabreeze. Straks om 12:30 het weerbericht. Ik weet niet hoe dat eruit gaat zien, je gaat het straks horen. Maar we gaan richting Spanje. Een goede oude bekende, Julio Iglesias. En dit is Pobre Diabla.

Ja, de heren waren maatloos bekend in de jaren 70. The Sweets. Lange haren, blonde haren hadden ze. 1972, deze hit, Papa Joe. Hey, straks krijg je van mij het weerbericht, maar we blijven maar even in 1972 met zangeres Sally Carr. En kenners weten dat ik het natuurlijk heb over The Middle of the Road. En dit is Sacramento.

Op mijn scherm staat geregeld zon, stevige westenwind. Vanmiddag is er een mix van wolken en zonnige perioden. Landwinderwaarts zijn de meeste wolken aanwezig en aan de kust schijnt de zon het vaakst. Het wordt 17 tot 20 graden bij een stevige wind. En vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolken en enkele opklaringen. In de loop van de nacht raakt het vaker bewolkt. Bij een wegvallende wind voelt het af naar rond de 13 graden. Morgenochtend is het droog met veel hoge wolken en wat zon. En in de middag volgt regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Nou, het ziet de rest van de week ook niet zo best uit. Misschien volgende week weer wat meer zon in de regio hier al. Dit is Blondie, Atomic.

Beautiful. Nou, je wordt bedankt hoor. Atomic van Blondie uit 1980. En je vraagt je af, zou ze nog net zo blond zijn? Blondie, eigenlijk heet ze natuurlijk Debbie Harry. En stond op album Eat the Beat uit 1980. Ik zat een keer naar het programma van Ton Polderman te luisteren en toen draaide hij een plaat van Herman van Veen samen met Monique van de Ven. En hij kraakte nogal. Nou, ik heb een gaaf exemplaar gevonden. Uit 1979 kwam het alweer. Van de gelijknamige film en het gelijknamige album is dit Uit Elkaar.

Gordon Lightfoot, hij komt officieel uit Canada. Hij is een Canadese volkszanger en componist en tekstschrijver. Hij bracht zijn debuutalbum uit in 1966 en die heette Lightfoot. Maar in die periode was hij meer bekend als songwriter en artiest als Johnny Cash en Elvis Presley namen vooral zijn nummers op. Dit hoorde nu Sundown uit 1974. En de volgende plaat is van Richard Harris, is ook ooit uitgebracht door Donna Summer. En dan heb ik het natuurlijk over MacArthur Park. Donna Summer deed het meer op een disco-wijze, maar deze vind ik eigenlijk veel mooier. En nam het op zijn album A Tramp Shining in 1968 alweer. Dit is MacArthur Park, geweldige song van Richard Harris.

dit is echt zo'n Forgotten 45, vond ik wel hoor. Van de Golden Earring, Holy Holy Life uit 1971. Het werd uitgebracht na 1970, want toen kwam de hit uit Back Home. Dat weten we allemaal nog wel. En dit plaatje is geschreven door George Cormans. En het had o zo heilige leven is soms eenzaam, droef en gek. Maar vroeg of laat ga je dood, al dus schrijver George Cormans. En daar gaat het plaatje natuurlijk een beetje over. Dit is Paul McCartney, de ex-Beatle. En hij leeft nog steeds. Een oude hit van hem. En die heet Jet.

was de laatste vocale voor dit uur Music Memories op de zondagmiddag, de 7e juni. En straks nog een uurtje hoor, na 1 tot dan 2 uur ben ik erbij met gewoon lekkere muziek, lekkere gauw houden en misschien ook wel een vleugje nieuw. Ik ga eruit met deze van The Shadows uit 1961, FBI. Graag tot straks.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. Het bedrijf OpenAI wil van ChatGPT een bredere super-app maken met extra AI-diensten en programmeertools. Volgens de Financial Times krijgt ChatGPT een vernieuwde interface en meer koppelingen met ook diensten van partners erin. Het doel is om gebruikers meer taken binnen één platform te kunnen laten uitvoeren, zoals programmeren, plannen en boeken. De veranderingen kunnen de komende weken al zichtbaar worden voor gebruikers. OpenAI wil groeien in aanloop naar een mogelijke beursgang. De twee mannen die gisteren werden aangehouden rond het optreden van de Amerikaanse rapper Ye in het Gelredoom in Arnhem zijn weer vrijgelaten. Het zijn een 21-jarige man uit Schiedam en een 24-jarige man uit Lelystad. Ze werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het Openbaar Ministerie beslist later over de verdere afhandeling van de zaak. Rond het concert was buiten het stadion een demonstratie tegen de komst van de rapper. Morgen treedt Ye opnieuw op in het Gelredoom in Arnhem. En ruim 1 miljoen mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond van paus Leo XIV. De viering op het Plaza de Cibeles geldt als het hoogtepunt van zijn bezoek aan Spanje. Ook koning Felipe en de koningin waren daarbij aanwezig. Volgens Spaanse media trokken zo'n 1,2 miljoen gelovigen naar de hoofdstad. De paus reist deze week door naar Barcelona, waar hij de Sagrada Familia zal zegenen. Het is zijn eerste bezoek aan een EU-land buiten Italië sinds zijn aantreden. Het weer: in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
14: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
12: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
15: Wordt het toch nog gezellig.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Je hoorde Lost Frequencies, een artiestennaam voor Felix de Laat, want hij komt uit België oorspronkelijk en is een Belgische DJ-producer. Hij scoorde internationale hits, grote hits met Are You With Me, die hoorde je zo net uit 2014, maar ook Reality 2015, Beautiful Life 2016, Crazy 2017 en Melody 2018 en Where Are You Now uit 2021. Ja, welkom in uur 2, Music Memories. Tot dan 2 uur ben ik bij je met de lekkerste gauw ouwe en natuurlijk ook wat nieuwe werk. Deze 2005, formatie Coldplay. En dit is Talk. Goedemiddag.

schitterende stemgeluid van Cas Lux. Ja, dat hoor je gegil. Prachtig. En de beste gitarist die we in Nederland ooit hebben gehad. Jan Akkerman. Samen met drummer Pierre van der Linden. En samen vormt natuurlijk de formatie Brainbox. Een nummer uit 1969. Ik weet het nog goed. Ik heb het toen nog op een singeltje gekocht. Je hoorde Down Man hier op Radio Seabreeze. Nu hebben we weer wat zonnige geluiden. Ja, de zon begint een klein beetje door te breken hier in Midden-Nederland. Los Angeles. En we gaan terug naar 73. La Malagueña.

Je zou denken dat ze uit het Spaanse komen, maar het is niet zo. Het is een Nederlands muziektrio en ze komen uit Den Haag, Los Angeles en La Malagueña. Prachtig, uit 1973. En we gaan nu richting Duitsland naar het ZDF Hitparade. Misschien kan je wel herinneren, dat werd er gezonden op ZDF Duitsland 2. Noemen ze het hier en vaak in Nederland. Maar in Duitsland zeggen ze altijd ZDF. Het programma werd gepresenteerd door Dieter Thomas Heck. En daarin dit optreden van Bert Kluver. In 1973, de jongen met der Mondharmonica.

Zeg nou eerlijk, waar hoor je dit soort plaatjes nou? Alleen maar hier natuurlijk bij Radio Seabreeze. Oude plaatjes, nieuwe plaatjes. Het kan allemaal hier bij de Music Memories. Op de zondagmiddag tussen 12 en 2. Gary Shearston en I Get a Gig Out of You 1975. We gaan een jaar terug naar wat Nederlandstalig geluid. Mouse McNeil.

Mouse en McNeil, ze stonden in 1974 natuurlijk op het Eurovision Songfestival en dat werd gehouden in het Engelse Brighton op 6 april 1974. En ze eindigden op een derde plaats met 15 punten. En dit stond op nummer 1. Natuurlijk ABBA, Waterloo.

De Nederlandse band Focus. Ja, heerlijke muziek gemaakt. Deze uit 1972. En die heet Tommy. Zou het naar mijn hondje vernoemd zijn, want die heet ook Tommy. De volgende zangeres komt uit Canada en ze is een hele tijd ziek geweest, maar ze gaat weer een aantal concerten geven in Parijs. En dat gaat ze doen in Parijs, La Défense Arena. En het zijn een aantal 16 concerten die ze gaat geven. Er zijn nog tickets voor verkrijgbaar. Of ze goedkoop zijn, dat weet ik niet. De prijzen weet ik niet. Maar ik ga wel een plaatje van haar draaien. Want hoe ze dat gaan doen, weet ik niet. Want haar gezondheid is niet al te best. Dit is I'm Alive 2002.

vrolijkheid op de radio. Ja, lekker. Afrique Simon en Playa Blanca. Het zou wel over een wit strand gaan, denk ik. Uit 1976. En het kwam zijn album Best Of. Vrolijkheid op de radio. We blijven het maar even doen met de Les Humphries Singers. Terug naar 1973. Hey! En het plaatje over Mamalou. Het zal toch niet over Pipo gaan? Ik denk het trouwens niet, hoor. Hey!

dan komen al die kreten weer in je hoofd terug. Hè. Sappen, de flap. En Kluk-Kluk, weet je wel, die indiaan die altijd bij was. Pipo de Clown en Mama Lou. Maar daar gaat het plaatje helemaal niet over hoor. Little Symphony Singers uit 1973. Hey, straks gaan we even kijken in een vrijgezellenflat. En dat gaan we doen in 1969. Natuurlijk met Ria Valk. Maar eerst gaan we terug naar 1973 met Gilbert O'Sullivan. Het was een mooie verschijning in de jaren 70. Hij kwam met Nothing Rhymed. Maar deze was uit 1973. En die heet Who Baby. Gilbert O'Sullivan.

0: Pieterstoel.
1: Heerlijke tekst heeft ze gemaakt. Natuurlijk Ria Valk. Onder andere Bosjes op mijn bosjes. En deze uit 1969. In mijn vrijelijke gezelligflat. We mochten er even in kijken. Zin in een feestje? Ik wel hoor. Natuurlijk met deze pretpopgroep. De Digimans Band. Altijd goed voor een feestje. En vroeger als ik op school draaide, dan ging de hele boel op zijn kop. Dit is een matter of fact. We gaan terug naar het jaar 1972.

Een van die bands uit de British Invasion, natuurlijk de Hollies en Man Without a Heart in 1972. Maar het is bijna 2 uur. Ja, ik kan er ook niks aan doen. En dan moet ik helaas stoppen, want het zit erop. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ik hoop dat je de plaatjes leuk gevonden hebt. En wil je andere plaatjes horen, dan mag dat natuurlijk. Dan kun je een mailtje sturen naar milko@radioseabreeze.nl. En dan ga ik daar zeker op in, hoor. Hey, nog heel veel meer lekkere programma's op deze zender. Radio Seabreeze, dus lekker blijven luisteren. De hele zondagmiddag allemaal live programma's. Zometeen Popfront van Anton Nachtzaam. En hij komt vanuit Putten. Ik bedank je voor het luisteren. Ik meld bij aanstaande dinsdag en woensdag morgen weer met het programma eruit tussen 8 en 9. En ook dan lekkere muziek. Oud nieuws. En een morgenster. Dus genoeg reden om dan weer in te schakelen. Ik ga lekker een boterhammetje eten. En ik wens je nog een hele mooie zondag. En ik zeg dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Werkgeversvoorman Van Oostrum hoopt dat bezuinigingen op de sociale zekerheid kunnen worden voorkomen. Hij zei in het televisieprogramma WNL op zondag samen met de vakbonden te willen zoeken naar een efficiëntere inrichting van het stelsel. Volgens Van Oostrum moet eerst besproken worden hoe het sociale vangnet in Nederland eruit moet zien. De discussie volgt op oneenigheid over mogelijke bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA. De vakbonden willen helemaal geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. Een 73-jarige man die sinds donderdag werd vermist op de Veluwe is teruggevonden dankzij een groep alerte wielrenners. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en is eerst uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht vanwege onderkoelingsverschijnselen. Volgens hulpdiensten maakt hij het verder goed. Zoekteams van SAR Nederland en de politie waren sinds vrijdag naar hem op zoek. Gisteravond werd die zoektocht tijdelijk stilgelegd vanwege de aanwezigheid van wilde dieren in het gebied. En Oekraïne verwijt de Russische president Poetin dat hij een kans op vredesonderhandelingen heeft laten liggen. Buitenlandminister Sibiya reageert daarmee op Poetins afwijzing van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Die had voorgesteld om rechtstreeks over vrede te onderhandelen. Volgens Sibiya zal Rusland door het uitblijven van een akkoord te maken krijgen met meer militaire, economische en diplomatieke druk. Hij noemt Poetin een oorlogsfanaat die helemaal geen vrede wil. Het weer in het hele land zijn een zonnige periode met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
11: Dit is is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
13: Zet je radioklem op 1098 en 1395.

Zo, hè, hè. In de Zone 1979, muziek van EWF Earth, Wind and Fire. Aan het begin van alweer een spiksplinternieuwe aflevering van het programma Popfront hier op 7 juni 2026. Helemaal live van Studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. Dankjewel Milko Roodnats. Hij kwam rechtstreeks uit Geldermalsen voor een van de laatste keren, want hij gaat binnenkort verhuizen naar de Achterhoek, naar Zelhem. Wordt een prachtige studio uit de grond gestampt al daar. En daar komt het programma voortaan daar vandaan. Maar goed, deze week en ook volgende week nog volgens mij vanaf studio Geldermalsen. En dan gaat hij aftellen. Het is 11 minuten over de klok van 2. Ik ben zojuist nog even in, bij de temperatuursmeter hier in de tuin weer eens kijken. Het is in Putten is het op dit moment grotendeels bewolkt. En het is bij mij achter in de tuin is het 24 graden. Dan moet ik zeggen dat is wel uit de wind en in de zon. Meteo geeft hier aan dat het 19 graden is hier, dus dat is nog goed te doen. Hoe het in de rest van Nederland is, dat hoor je straks in het weerbericht. En voor de rest hebben we uiteraard de Heroes in Heaven, de speciale aanbieding. En mocht je wat willen horen, laat het gewoon even los. Er staat een post op mijn Facebookpagina, antonnachtzand.nl. Maar je kunt, als je onder in beeld kijkt, zie je ook het WhatsApp-nummer staan. Dan kun je ook een WhatsAppje sturen. Dan komt het allemaal helemaal voor elkaar. Of een Facebook Messenger bericht of een mail naar anton@radioseabreeze.nl. Kortom, reden genoeg. Wil je alleen maar luisteren? Ook dat is een dikke prima. De zomer die gaat er toch echt weer aankomen. Van het nieuwe album Magnet and Steel, een coveralbum van Keith Urban, is dit de nieuwe single. Een oude hit van Seals and Crofts. Inderdaad, Summer Breeze, Keith Urban. Goedemiddag.

0: volgens mij ging ze op zijn tenen staan. Want... Auw, dat is ook weer het kenmerkende Tramps geluid. Dat zit er altijd wel ergens een nummer in. Auw! Ja, dan weten we wel dat je pijn hebt, jongen. De Tramps en de Trusting Heart uit 1976. En dan gaan we even een kijkje nemen in het weer. Ik zei het aan het begin van het programma al. Het is bewolkt hier in de hut van... Nog een keer starten dan maar. Phil die begeeft het. Ik zei dat aan het begin van het programma. Het is hier een beetje bewolkt. Tussen 19 graden en in de thermometer is het 24 graden. 24,8 graden precies te zijn. De stapelwolken nemen vooral vanmiddag af. En de laatste buien in het noordoosten trekken weg. En daarna blijft het droog. Er zijn veel stapelwolken en zo nu dan schijnt de zon. Daarbij is het aan de westkust wat zonniger. De wind neemt iets in kracht af, maar het blijft matig aan zee vrij krachtig. Temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden in de kustprovincies. En in het binnenland wordt het zo'n 20 graden. Aan de noordwestkust ligt de middagtemperatuur ongeveer op de 17 graden. Vanavond nemen de stapelwolken verder af. En vooral in het binnenland kan de zon op meer plaatsen nog even tevoorschijn komen. Temperatuur neemt geleidelijk af en wordt op steeds meer plaatsen zwak en krachtig en zuidelijk de windkracht. De komende nacht daalt de temperatuur naar 11 graden in het zuidoosten tot 15 graden aan de kust in Zeeland en op de Waddeneilanden. Blijft droog met wolkenvelden en enkele opklaringen. Morgen is het tijdelijk warm met later buien. Er is vrij hoge bewolking met in het oosten af en toe wat zon. In het midden en westen kan de opkomende zon nog even onder de bewolking schijnen. Daarna zal het grotendeels verdwijnen. Het blijft nog een tijdje droog en op de meeste plaatsen wordt het warm met zo'n 20 of 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het nog een graadje warmer worden. Er staat een matige zuidenwind.
1: Regulators. You regulate any stealing of his property. We're damn good, too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steal if you know what I mean. Earn your keep.

Je kunt het helemaal niks vinden, maar ik vind wel dat die stemmen van de heren van Replay en Gordon uitmuntend bij elkaar passen. En naar mijn mening hoor je dit nummer eigenlijk veel te weinig op de Vaderlandse radio. Vandaar dat we het hier op Radio Sybrief nog een keer tevoorschijn toveren, uit het systeem trekken of gewoon draaien, hoe je dat noemen wilt. Het is 3:30. Zometeen gaan we terug naar 1971, maar eerst eind jaren 90. De zanger van deze band die is vrij recentelijk overleden. Meneer Malo. En dit was een van die leuke, grote, bekende platen uit de 90's. Van de Mavericks, Dance the Night Away op Radio Sybrief. En prima, goedemiddag.

kan ik niet aan denken. Met de rainy day feeling. Ik heb liever wat zonneschijn. Als ik hier buiten kijk op het studioraam, dan zie ik dat het zonnetje weer doorbreekt in Zuidwest-Brabant. Even een kijkje op Slandswegen. Er staan 42 meldingen en 66 kilometer aan een gesloten blik in ons land. Dus het valt allemaal mee. Hier in het noorden is het, zoals te doen gebruikelijk, altijd wel rustig op Slandswegen. Dus kunnen we gewoon lekker doorrijden. En doorrijden doen we op fietsen, op brommers of juist in cars. Dit is Drive.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Op 4 december jongstleden werd bekend dat Danny Lane is overleden. Nadat Danny Lane deel uitmaakte van de Moody Blues en het Electric String Band, trad Danny Lane in 1971 toe tot The Wings. Lane was medeverantwoordelijk voor de monsterhit Mull of Kintyre en zong en schreef onder meer No Words and Deliver Your Children. Danny Lane vocht de laatste maanden tegen een longinfectie en haalde het nieuws omdat hij geen geld had voor de medische kosten. Solo maakte hij onder andere de LP's Alleen, Japanese Tears en Holy Days samen met Paul McCartney. Ook schreef hij de klassieker Say You Don't Mind, een hit voor Colin Blundstone. Danny Lane van de Moody Blues werd slechts 79 jaar.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

En zo gaat het nog even door. Danny Lane van de Moody Blues. En dat was Tuesday Afternoon in the Heroes in Heaven. Heerlijke muziek, jongens. Het is 13 voor 3. Radio Seabreeze met Windjammer. De Amerikaanse Windjammer wel te verstaan. 1984. Dit is Tossing and Turning. Goedemiddag.

1966. Nummer 2. En stond er liefst 20 weken genoteerd. Ramse Shaffi. En er wordt nog steeds dagelijks gemist. Als je omkijkt, dan is het toch een van Nederlands beste singer-songwriters in de Nederlandse taal. Die we ooit hebben gehad, die ons land heeft voortgebracht. Straks gaan we dit uur afsluiten met Trini Lopez uit 1965 en The Lemon Tree. En tot die tijd eerst nog U2 en Desire. Ik zeg alvast tot zometeen na het nieuws van 3 uur.

lemon flowers. Zit dan met Trini Lopez en de Lemon Tree uit 1965, wat destijds 8 weken, of toch precies 2 maanden in de hitparade stond. Eindigde het eerste uur, ze pieken trouwens op nummer 21. 1965, dat was Trini Lopez. Zo. Is mij een waar genoegen om te zeggen dat we even plaats gaan maken voor het nieuws en voor het weer. En zometeen na het nieuws van 3 uur zijn we bij je terug voor poging 2 van dit Radio Feuilleton. Dat doen we vandaag tot 1 uur of 4. Tussen 4 en 5 Marcel Joustra, tussen 5 en 6 normaal gesproken Anders Joustra, die is met vakantie. Dus ik val ook straks tussen 5 en 6 in met Windkracht 5. Dus Marcel Joustra zit eigenlijk een beetje in de sandwich. En dan hebben we nog Ger de Rooij en die zit er ook weer in de sandwich met Classics of Rock. En dat mag ik ook weer presenteren. Dus ik heb een drukke dag vandaag. Even snel een kopje koffie inschenken en ben zo bij je terug.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Armenië zijn bij meerdere stembureaus valse bommeldingen gedaan tijdens de parlementsverkiezingen, zo meldt het staatsbureau Armen Press. Volgens de autoriteiten kwamen de meldingen via buitenlandse telefoonnummers en e-mailadressen binnen. Het zou gaan om pogingen om het verkiezingsproces te verstoren. De meldingen hebben geleid tot onrust, maar de stemming kon op de meeste locaties gewoon doorgaan. De autoriteiten onderzoeken nog wie er achter die vorm van wat zij noemen hybride beïnvloeding zit. 5 inzittenden van een auto zijn gewond geraakt na een achtervolging op de snelweg A13 bij Delft. De bestuurder negeerde een stopteken van de Koninklijke Marechaussee en ging er vandoor. Tijdens die achtervolging verloor de 25-jarige bestuurder uit Den Haag de macht over het stuur en botste hij op een andere auto. De 5 inzittenden van de vluchtende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht, die van het andere voertuig bleven ongedeerd. De politie onderzoekt nu of de bestuurder ook onder invloed was van drugs. Vanochtend is een man gewond geraakt bij een schietincident in het Brabantse Berkel-Enschot. Volgens buurtbewoners werd hij vanuit een woning beschoten. De slachtoffer raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie viel na het incident een woning binnen en hield daar een man aan. Ook zijn daar 3 luchtdrukwapens in beslag genomen. De politie onderzoekt nu nog wat er precies is gebeurd en wat de rol van de verdachte is geweest bij de schietpartij in Berkel-Enschot. En de Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat het Israëlische leger binnenkort 70% van de Gazastrook zal controleren, zo meldde Israëlische media. Volgens hem ligt dat aandeel momenteel boven de 60%. Hij deed zijn uitspraken tijdens een regeringsbijeenkomst. Daarnaast vielen bij vermoedelijke schietpartijen in centraal Israël zeker 1 dode en 4 gewonden. De politie zegt 1 verdachte te hebben geneutraliseerd, een andere verdachte wordt nog gezocht. Het weer, in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik ging net even zitten hier op mijn vrouw, de barkruk, zullen we maar zeggen. Die stoot mijn knieën. Dat is niet lekker niet, hè? Nee, dat is niet lekker niet. The Forever Man van Eric Slow en Clapton. We doen de groeten aan Angela Visser. In Hoorn, in het absolute noorden van het land, zit ze te luisteren. Even zwaaien. Oh, daar is het al. Ja, dag Angela. Ook de groeten aan Anja van Oorschot in Breda. Dat is gelukkig wat dichterbij. Anja, fijn dat je kijkt en luistert. En uiteraard Bart van der Heuvel zit te luisteren. Patrick van der Heuvel zit te luisteren. Anthony Feyneman. Els Bolla, kortom groeten en wees welkom. En fijn dat jullie ook vandaag weer luisteren. We're forever young. Dit is DJ Lucius, samen met Milo.

samen met Vince Clark vormden ze ooit het befaamde duo Yazoo. En in 1984 stond ze met The Love Resurrection op nummer 25. In een maandje top 40 notering. Dat komt helemaal goed, Huub. Komt helemaal goed. Het is 3:15. Tijd dat we wat verstaanbare muziek gaan draaien. Want je weet het, we proberen zo'n beetje zo 2 maal per uur wat verstaanbare plaatjes de eter in te slingeren hier op Radio Sirius. Het is bijna 3:15, dus hoogste tijd voor Frank met zijn boeien. Frank Boeiengroep dus. Dit is 1 miljoen sterren. Dat zijn er.

Alicia, 1986. Baby Talk. Altijd een beetje vrolijk van dit soort muziek. Zeker als het, een beetje, als het zonnetje schijnt. Ja, dat geeft alles toch een totaal andere dimensie. 8 weken in de top 40 en ze piekt net in de top 10 op nummer 7. Het is 9 voor 3:30. Straks is uiteraard weer de speciale aanbieding. We hebben lekkere oldie uit 1972 en 1974. Maar eerst 1995. Trap. Laat me vallen, laat me vallen. Bobby Brown en Two Can Play That Game was ooit de partner van Whitney Houston. Hij vond ze volgens mij ook verdronken in de eigen badkar. Two Can Play That Game, Bobby Brown.

aantal weken geleden naar de Molkal. En Patrick zei, ik vind het zo'n geweldige plaat. Wil je nog een keer draaien? Geschreven door Eric Carmen en Wally Bryson voor het debuutalbum van de Raspberries. Getiteld Raspberries uit 1972 bereikte de nummer 86 in de Billboard Hot 100 in de USA. Raspberries bestonden naast Eric Carmen en Wally Bryson uit Dave Smalley en Jim Bonfatti. Opgericht in 1970, gingen in 1975 uit elkaar. Herbegonnen in 1999 voor de Tour van het jaar. En tenslotte waren ze actief tussen 2004 en 2009.

Van begin tot einde speciale aanbieding. Dat was de nieuwe single van West van DJ Lucius. En ook nog Milo. Dat was de nieuwe speciale aanbieding. En dit is Westlife. Full Again. We gaan terug naar het jaar 2000.

Ik hoor je denken, is het niet van de soundtrack van The Wiz? Inderdaad, 1979, Is on Down the Road. The Wiz Stars featuring Michael Jackson en, ja, je hoort haar al, Miss Diana Ross. We blijven een beetje in datzelfde sfeertje hangen. Een beetje in het Motown gebeuren. Lekker nostalgisch weer verse muziek hier op de 1098 kHz. Binnenkort ook weer via de 1395. Nu nog even niet, ook.

was speciaal gemaakt voor Alpe d'Huez. Waarvoor ruim 25 miljoen werd opgehaald. Douwe Bob. En het anthem van, voor dat spektakel, zullen we zeggen. Het is 12 minuten voor de klok van 4 of 12 minuten popfront. Dan is het de beurt aan Marcel Joustra. En ben ik graag weer bij je terug met Windkracht 5 om 5 uur. Eerst even wat verstaanbare muziek. Nieuwe muziek van Roxanne Hazes.

Ik ben er wat bij gaan staan, want ik kreeg een beetje in mijn rug van het, zitten op zo'n barkruk. Zijn we niet meer gewend natuurlijk. Nee. En dat beweegt ook wat makkelijker. Dat ademt ook beter vanuit je middenrif. Want als je zit, dan wordt dat allemaal afgeklemd. Dat is allemaal niks. Kortom, beweging is goed voor je. En dan 2 uur op zo'n barkruk zitten, dat is niet bevorderlijk. Dus we zijn er weer wat bij gaan staan. Maar dan krijg ik een last in mijn nek, want dan moet ik omhoog krijgen. Ouderdomskwalen zullen we zeggen. Treat it like a lady, dat was muziek van niemand minder dan de Temptations. Was de één na laatste vocale in dit programma. Dit laatste voor het weekend, Popfront. Je weet het, elke zaterdag en zondagmiddag is het Radio Feuilleton al sinds jaar en dag te horen hier op Radio Seabreeze op de 1098 kHz vanuit het Gooi in Laren. In de Middengolf en binnenkort ook weer keihard terug vanuit Grauw Aquaferium in het hart van Friesland op de 1395 kHz. De technische dienst is op vakantie. De een zit in Drenthe volgens mij, daar zit die kant uit. En de andere zit op de Schelling. Doen ze goed. Veel plezier Marcel, veel Renate, ook Sjoerd en Aria, veel plezier. Meneer en mevrouw de Jong, zullen we maar zeggen. Ja. Straks tussen 4 en 5 wel Marcel Joustra. Tussen 5 en 6 geen Anne Zijlstra. Die zit in Spanje. Verdiende vakantie. Ik neem zijn uurtje tussen 5 en 6. Windkracht 5. Waar? Dadelijk even kijken wat er in Iduna te doen is. Dat gaan we even in een op een mooi spreadsheetje zetten. En dan kunnen we dat zo onderbij 5:30 met jullie delen in elk geval. Tussen 6 en 7 is er dan weer aandacht voor de Sunday Grooves met Ger de Rooij. Ik ben straks weer bij je terug om 5 uur. Ik doe even mijn Anne Zijlstra vermomming aan. Zodat de heren het niet in de gaten hebben dat ik het ben in plaats van Anne. En ik wens je zometeen veel plezier met Marcel Joustra. Ik laat je achter met Visage. We gaan terug naar 1981 en Fade to Grey. Ik zeg tot straks.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut, meldt het kantoor van premier Netanyahu. Volgens Israël zijn daarbij terroristische commandocentra van Hezbollah getroffen. Libanese media melden dat zeker 2 gebouwen geraakt zijn. De aanvallen zouden een reactie zijn op projectielen die eerder vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Ondanks het staakt het vuren dat in april inging, blijven er wederzijdse aanvallen in de regio. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana, die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er 1000 deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. De productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. En in het Franse Arromanches-les-Bains is een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage aan D-Day en de bevrijding van Europa. De plechtigheid richtte zich op de inzet van Nederlandse schepen en maritieme eenheden tijdens operaties Neptune en Overlord in 1944. Nederlandse koopvaardijschepen vervoerden toen troepen en materieel naar de kust van Normandië en een squadron van de Marine Luchtvaartdienst leverde volgens de herdenking luchtsteun tijdens de landingen. Het weer, in het hele land zijn er zonnige perioden met in het noordoosten kans op wat regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog met ook wat zon. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Oh, de 1395 HM
13: is er even niet.
12: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
13: Nu
12: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio
13: jaar Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

Ademiel openen was dat Rednecks met Cotton Eye Joe op deze 7 juni. En terwijl verkoudheidsvirusje mij dan weer te pakken heeft, wat wel erg jammer is. Ja, mooi toch een programmaatje voor jullie te maken op deze, nou, dus, ja, is het een soort lentedag. Geen zomer, een beetje een buitje af en toe hier in Noord-Nederland. Hé hey Anton, nachtzaam, bedankt voor jouw lekkere voorgaande 2 uurtjes. Dan nu een uurtje Shifting Sense met Marcia Oostra. Ja, inderdaad, opgenomen van tevoren. Ja, dus ik kan niet bij hoor, gewoon. Het is wat het is. Het is wat het is en het staat wat het staat. Maar ik heb leuke muziek staan hoor. Bijvoorbeeld Brian Ferry, The Dyke, Yarbrough and People. Alles wat. Ja, die gaan we horen zo meteen. Laten we beginnen met de eerste leuke plaat die erin staat in het hele rijtje van Sutherland Brothers and Quiver. Een heerlijke plaat uit 1976. Hier is Arms of Mary.

zo schuiven we vanuit 1976 met de Sutherland Brothers en Quiver, Arms of Mary. En één keer door naar 2008 met Jason Mraz. Maar is wel een lekkere plaat hoor. Ja, gaan we even lekker gewoon lekker doorzetten. Het is een hobbelplaatje zeg ik hè. Ja, zeg maar achter zo'n koetsje. Kan ook. Maakt niet uit. Sea Breeze, I am Marcia Oostra, Shifting Sands. En I'm yours.

0: Een lekkere plaat van Jason Mraz met I'm Yours hier bij Seabreeze AM.
1: Radio Seabreeze.
2: Nice.
1: 1395 kHz. Shifting Sands. Met Marcel Joustra.
2: Marcel Joustra.
0: Ja, ja, ja. En die heeft gisteravond echt de platenkoffer er ook weer bij gepakt. En dacht ik van, wat zal ik allemaal eens even lekker draaien? Ja, en dan kom ik toch steeds weer terug, ook in de jaren 70. Met onder andere Brian Ferry. Don't Stop the Dance.

0: Brian Ferry met Don't Stop the Dance hier bij Series AM. En daarvan altijd raak je
1: lekker in je vel met Marcel.
0: Zeker weten. Maar kijk, vooral de muziek doet dat, hè. Dat doe ik niet, dat doet vooral die muziek. We blijven even hangen in die jaren 70 zo'n beetje. Voor mij is het uit de jaren 80 dan, net misschien begin van de jaren 80, 81 of zoiets. Met Yarbrough and Peoples. Don't Stop the Music.

ja, ja, je hebt het goed gehoord hoor. Jammerland Peoples. Inderdaad, ik ben verkouden, Sita Pruis. Inderdaad, ik ben verkouden. Het overkomt me af en toe. Dus als jij iets mij kan doen, rijk me dan even dat pakje zakdoek aan. Nee, wel een schone graag. Natuurlijk niet een afgesnopen. Gitver.

0: beetje een flauw grapje natuurlijk voor Sita Pruis. Maar deze plaat was een speciaal verhaal. Dat is mijn manier om aan te kondigen dat er iets leuks aankwam, hè?
1: Dit is uw favoriete DJ Marcel Joustra.
0: Door weer terug. Zeg ik door? Nee, ik zeg terug. Terug naar de jaren. Zou zijn geweest 90, 91 weer met The Clash. Nou, ik blijf nog eventjes als je het goed vindt, want het is onder andere maar eerst 4:30. We straks om 5:00 hebben wij Anne Zijlstra met zijn Windkracht 5. En tot die tijd, lekkere muziek, zoals deze. Should I stay or should I go?

gewoon lekker blijven. Gewoon lekker blijven, inderdaad. Want ik heb nog wel lekkere muziek voor je staan. En het is per slotverrekening nog niet eens 4:30. Een minuutje ervoor. Brian Ferry hier. Straks verderop in het programma hebben we onder andere een plaatje van Anouk staan. En ook die Songfestival winnaar uit 2009. Weet jij nog wie dat was? Kun je het even opzoeken. Maar die komt ook nog langs. Voor nu eerst Let's Stick Together.

Blind Fairy met Let's Stick Together. Ja, als je het soms teruggrijpt in het verleden en je kijkt een beetje naar de dingen die overkomen zijn, dan denk je, wat was nou een bijzondere periode? Nou, voor mij was eigenlijk wel een bijzondere periode. De periode van de jaren 80, waarin ik uiteraard piraatje was, maar ook nog eens een keer iets deed met een tv-zender samen met Jaap Smit. Ook een tijd opkomst van de allereerste satellietzenders. Ja, in die periode draaide ik onder andere deze plaats. Er kwam een filmpje vanuit, dat hadden we die tijd, we konden het opnemen in een videorecordje en die dumpte dan op een kabelnet. Oeh, dat mocht niet. Wat was dat spannend. Hier is OMD met Talking Loud and Clear.

Tuurlijk de lekkerste muziek hier bij Seabreeze AM van Orchestra Manoeuvres in the Dark met Talking Loud and Clear. En een andere plaat die lekker staat voor jou is de plaat van Alpha Phil. Willen we allemaal zijn. Je kunt er wat aan doen. Je kunt naar een plasje rug toe gaan. Die weten waar wat mee te doen. En dat helpt niet echt. Van buiten misschien, maar van binnen gaat het door. Forever Young. We wanna be forever young.

0: Lekker plaat van Alpha Film met Forever Young hier bij Seabreeze AM.
1: Shifting Sands op Radio Seabreeze. Presentatie en samenstelling Marcel Joustra.
0: Zeker, zeker, zeker. En dan zei ik al, ik heb in mijn platenkoffertje gekeken en toen kom ik een plaat tegen van Anouk. En ik weet dat Anna Joustra een groot fan is. Je hoort hem straks om 5 uur. Dus deze plaat is speciaal voor Anna en Jeanette. She is nobody's wife.

Van Hoek met Nobody's Wife hier bij Seabreeze. I am speciaal voor Anne Zijlstra. En ik zit even te rekenen. Ik kom een beetje gek uit in mijn programma straks. Ja, het gaat allemaal een beetje net niet passen. We moeten even kijken wat voor plaat ik daar nou tussenin duw. Ga ik eerst even lekker Queen voor je draaien. You're my best friend.

lekkere plaat van Queen uit de jaren 80, begin jaren 80. Ik weet wel, de periode met mijn radiozinnetje. Transistortjes, buisjes, alles was leuk. Maar het leuke van die buizen was eigenlijk, het gaf zo'n apart geurtje. En dan zag je zo'n buisje met zo'n wat een blauwige kleur. En dan wist je, die stond goed gloeien, die stond goed te stralen. Dus iedereen kon je programmaatje ontvangen. Nou ja, dat dan. Hey, ik zei het straks al, ik heb een plaat uit 2009. De Zongfestival winnaar Alexander Rybak. Fairy Tale.

0: het blijft een geweldige plaat vinden. Komt ook door die viool natuurlijk. En je ziet tegenwoordig heel veel van die filmpjes op TikTok, waarbij ook allerlei artiesten, vaak van die mooi boys, ook dit soort instrumenten te hand nemen. Maar ik vind het alleen maar mooi dat mensen zo dol zijn op muziek. Ben ik ook, absoluut. Rock and roll was ik altijd heel erg gek op. Is iets minder geworden, maar ik ga toch een leuke plaat draaien van Elvis Presley. En helaas, hij heeft dan iets anders bedacht dan ik, want ik ben wel getrouwd. I'm not the marrying kind.
1: Show me a girl with a dimple on her cheek.

Jongens, jongens, 1962, even snel doorrekenen. Dan zitten voor mij op 62 jaar zo'n beetje. Of het is, ja, nou om en erbij, 62 jaar. Maar goed, misschien is er iets mis, want kan zijn het programma iets later wordt uitgezonden. Elvis Presley met I'm Not the Marrying Kind hier bij Seabreeze. I am Oigeling. Door met Earth and Fire. What difference does it make?

Tja, zo met die plaat van Earth and Fire komt er wel weer een einde aan mijn lekkere uurtje muziek. What difference does it make? Maar Anne Zijlstra zit aan de andere kant van 5 uur te wachten. Dus zoveel maakt het ook niet vooruit. Heel veel plezier met hem. En ik ben er volgende week zondagmiddag weer. Ik beloof je, live. Ik ben even weg geweest op vakantie. Maar vanaf volgende week zondag dan zit ik weer lekker op mijn stoeltje speciaal voor jou. Hey, de laatste plaat. Prachtige plaat van Supertramp met Hide in Your Shell. En veel plezier met mijn grote vriend, kameraad Anne Zijlstra. Bye bye. Dag dag. Hide in Your Shell.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump wil dat Iran naast het afzien van eigen kernwapens ook belooft om geen nucleaire wapens van andere landen te kopen. Volgens Trump verzetten de Iraanse autoriteiten zich eerst nog tegen die eis, maar zouden ze die inmiddels hebben geaccepteerd. Hij stelt dat een overeenkomst tussen de VS en Iran heel dichtbij is, maar dat heeft hij vaker gezegd. Ook wil Washington bevroren Iraanse tegoeden van 85 miljard euro gaan inzetten voor de schade van golfstaten door de Iraanse aanvallen. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en de hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en de import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. In de Franse gemeente Fleurance is een witte mars gehouden ter nagedachtenis aan de 11-jarige Liana die eind mei werd vermist en later dood werd teruggevonden in een graansilo. Volgens lokale autoriteiten waren er duizenden deelnemers aan de herdenking, waaronder de ouders van het meisje en de burgemeester van Fleurance. Tijdens de mars werd ook stilgestaan bij de zorgen over de afhandeling van eerdere klachten tegen de hoofdverdachte Jérôme B. Daarbij zijn grote fouten gemaakt. En de productie van duurzame vliegtuigbrandstof, ook wel SAF genoemd, blijft wereldwijd sterk achter bij de klimaatdoelen, stelt luchtvaartorganisatie IATA. Die schat de wereldwijde productie dit jaar op ongeveer 2,4 miljoen ton, goed voor minder dan 1% van het totale brandstofverbruik in de sector. IATA noemt de vooruitgang teleurstellend en waarschuwt dat de klimaatdoelen in gevaar komen door gebrek aan beleid en investeringen. De organisatie pleit dan ook voor overheidsmaatregelen voor een versnelling. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen is het vrijwel bewolkt met soms zon en een enkele bui bij 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen.

igen. Prøv igen, prøv igen. Aha. Ah, oj. Hey. Hey. Hey. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. That's what I like about you. De Ramones, even over vijf. 8 minuten over de klok van 5. Windkracht 5. Niet met Anne Zuistra. Die zit lekker in Spanje te bakken in de zon. Op het terrasje, denk ik. Lekker te luisteren naar Radio Sibrius. Tot 6 uur wel. Gewoon Windkracht 5. Ditmaal met Anton Arzaan. Om en bij 5:30 hebben we even een blik in wat Iduna in Drachten, pop-up in Iduna, te melden heeft. Of er iets te doen is wat het vermelden waard is. Eigenlijk heel die agenda wel, maar dat gaat een beetje te ver qua tijd in elk geval. En de lekkerste muziek, zullen we maar zeggen. Zoals deze van Jennifer Lopez. En Save Me Tonight.

The Morning DJ. Nou, ergens in, het, in de wereld is het wel ochtend, dus laten we het dan maar ophouden. Dat was Harry Chapin en WOLD 1974. Was het uit op 17 over 17. Deze plaat die draaien we voor Anja. Anja, ja. Anja Voorschot uit Breda.

0: Gedraaid voor Anja Verhoorschot uit Breda, de Cats. Zegt mooi nummertje, dankjewel Toontje. Ja, graag gedaan Anja. Come Sunday.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

Dan moet ik zeggen dat mijn Frans niet echt geweldig is, maar het is wel de nieuwe single van Vanessa Paradis. We hebben een hele tijd niks van haar gehoord. Le Epiné de Coeur, denk ik dat het zo'n beetje de vorm van de uitspraak is. Het is 5:08. Ik zei het al zo, om erbij 5:30 ben je gewend van Anders Zijlstra dat hij de popagenda heeft van de Idina. Uiteraard het poppodium. Dat doen we ook vandaag, dus als je erop zit te wachten, even geduld. Tot die tijd onder meer muziek van de 3A's.

Hij won volgens mij The Voice of Holland 2026. Het is inmiddels 2 minuten voor de klok van 5:30. En rond dit tijdstip dan heeft Anne Zuijster altijd de popagenda van Iduna Drachten. Ik heb er een aantal hoogtepunten uitgehaald in elk geval. The Rude Boy plays UDS. The Payshifters plays Nirvana. Beeldstar, Ramkot, Papa Jay en The Holy Rollers en Escalatie. Die treden zaterdag 20 juni aanstaande op. Vanaf 2:00 gaat de deur open. Aanvang is 2:30. Het duurt tot 12:00 en de inkom kost €30 in de voorverkoop en €35 aan de deur. Dan Van Dijkhout's festival op een dag later, op zondag 21 juni, met niet de minste op de line-up. Van Dijkhout, De Kast, Higo, Volgas en Jana en de Shaggy Draaiers. Dat begint op zondag 21 juni aanstaande om 2:00 middags. Dan gaat de deur open. 2:30 is de aanvang en het duurt tot 10:00 s'avonds. Meer informatie kunt u krijgen bij poppodium Iduna Drachten, te vinden aan de Oliemolenstraat nummer 16 in Drachten. Mailen kan info@iduna.nl en uiteraard kun je ze ook bellen voor meer informatie over de kaartverkoop en wat er te doen is. Al daar iduna.nl 0512-522-650. Dat is het telefoonnummer van Iduna Drachten. 0512-522-652. En volgende week meer met Anne Zuijstra in de popagenda. Of als Anne er is, dan doe ik hem gewoon weer. Ja, zo eenvoudig is dat. We gaan terug naar de 70s. Om 5:30 precies hier op Radio Seabreeze AM 1098 met de 3 Degrees. Ze zijn met z'n 1, 2, oh, ze zijn nog met z'n 3 ook. Giving up, giving in.

Het voordeel als je een programma over kunt nemen, dan kun je je eigen speciale aanbieding ook nog een keer draaien. Ja, dat deden we bij deze. Je hoorde hem in het popfront afgelopen middag ook al. Live It All, de nieuwe van The Lost Frequencies uit België. Jawel. Dit weekend een speciale aanbieding. Je hoort hem vandaag in elk geval voor het laatste keer in die hoedanigheid. Volgende week gaan we hem zeer zeker nog draaien in het programma. Het is 41 voorbij 17 op Radio Seabreeze met The Weather Girls. Ik hoop het niet. It's a raining man op Seabreeze. Ha!

wat is het vandaag? Nou, wat is daar vandaag voor een dag? Nou, het is zondag, maar volgens mij is het toch wel... Ja, toch een redelijk mooie dag, toch? Of niet, Michael? Michael, is het een mooie dag of niet? Dat dacht ik ook. It's a beautiful day. Nou, dan zijn we toch even in de partij blij mee, hè? Vind je niet? Ja, ja. Niet te enthousiast worden. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Nou, vooruit dan maar. Hadden we net al, gingen we net de goden al verzoeken met It's a raining man, it never rains, I don't wanna...

En met Mike and the Mechanics. En Can You Hear Me Running? Komt weer een einde aan deze Windkaart 5. Niet met Anders Huistra. Die geniet samen met zijn gezin van een welverdiende vakantie. Met de sleurhut in Spanje. Anders mocht je zitten te luisteren. Jeanette en de rest. Nog heel veel plezier en heel veel zon gewenst al daar. En we zien jullie wel weer verschijnen. Hè? Wat mij betreft, ik spreek je over een uur weer. Voor nu smakelijk eten. Tot straks.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de vierde opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de Straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Iraanse filmregisseur Javad Panahi moet definitief een jaar de cel in. Een rechtbank in Teheran heeft zijn beroep afgewezen en daarmee een eerdere veroordeling bevestigd. Naast de gevangenisstraf blijven ook een uitreisverbod van 2 jaar en beperkingen op zijn deelname aan politieke en maatschappelijke organisaties van kracht. Panahi werd veroordeeld wegens propaganda tegen het Iraanse regime en steun aan de protestbeweging die in 2022 ontstond na de dood van Mahsa Amini. Het Nigeriaanse leger zegt zeker 360 mensen, vrouwen en kinderen te hebben bevrijd die waren ontvoerd door terreurgroep Boko Haram. Ze zijn afkomstig uit verschillende gemeenschappen en werden vastgehouden in de staat Borno in het noordoosten van Nigeria. De reddingsoperatie vond plaats in het Mandara-gebergte, waar militairen vanuit meerdere richtingen een bolwerk van Boko Haram binnengingen. 2 ernstig verzwakte baby's hebben de bevrijdingsactie niet overleefd. De overige bevrijde mensen zijn geëvacueerd en worden medisch onderzocht. De Amerikaanse defensieminister Hegseth heeft bij een D-Day-herdenking in Normandië kritiek geuit op het Europese migratiebeleid. Hij trok daarbij een vergelijking tussen de geallieerde landingen in 1944 en hedendaagse migratie, die hij omschreef als een invasie. Hegseth zei dat Europese landen sterker moeten optreden tegen migratie en import van gevaarlijke ideologieën. Zijn uitspraken leidden tot kritiek van Britse en Amerikaanse politici die spraken van het politiek misbruiken van de D-Day-herdenking. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Start de motor. De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
15: Luister jij ook mee?
16: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: jongen. Het is alweer zondagavond. 6 uur geweest. Dat betekent tijd voor een nieuwe Sunday Grooves. Die we begonnen met onder andere U2. En in een van hun beste platen ever. Ja, jawel. Unforgettable Fire. Het album kwam uit in 1984. En je hoorde de titeltrack Unforgettable Fire. Ook nog Jesse Green. Even disco dansen. 50 jaar geleden een hit. Nice and slow. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. En tot aan 7:00 zetten wij het muzikale feest weer voort.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij.
0: Eet smakelijk.
1: Seabreeze.

mensen, gezelligheid kent geen tijd. Zo'n nieuwe dan moet je hem eens een keer draaien op de radio, hè. André Hazes. Er zijn heel veel mensen die hier blij van worden. En ik moet zeggen, vroeger vond ik het ook helemaal niks. Tegenwoordig, ja, hij heeft toch wel wat leuke platen gemaakt. Ik meen het, draaide hier bij Radio Seabreeze. Jawel. En ook nog California Soul. Een heerlijke van Marlene Shaw. Op zondagavond onderweg naar de Beatles en de Stones. En ook nog een dubbele dosis. Vanavond twee platen van The Cats. Zo tegen zevenen. Dus blijf lekker hangen als je van palingpop houdt. Ja. Oh, lekker palingje, dat gaat er wel in natuurlijk. Hier is Queen van de draaitafel.

0: Silverstar. De Nederlander die al jaren geleden naar België verhuisde. En daar grote faam maakte. En ook in Nederland heeft hij wat hits gescoord. Dit was destijds in het jaar 1999 zijn doorbraak. Het album heette Novastar. Ja. Hij had goed naar de Beatles geluisterd. En over de Beatles gesproken. Aanbeland bij de Beatles scheurkalender voor deze week. En wat lezen wij daarop? Op 4 juni 1962 tekenen de Beatles een contract met George Martin van Parlophone. George Martin bleek de enige producer binnen de EMI-organisatie te zijn die de Beatles nog niet had afgewezen. 2 dagen later betraden de Beatles de beroemde studio's aan Abbey Road. En George Martin, later werd hij een van de belangrijke succesfactoren van de Beatles, was nog steeds niet erg enthousiast. Ik moest geschikt materiaal voor de Beatles gaan zoeken, zei hij. En ik was er zeker van dat ze het talent misten om eigen nummers te schrijven. Die ook nog een beetje zouden gaan verkopen. Aldus George Martin.
1: De Beatles.

0: vaste prik in de show. De Beatles en de Stones.
1: 1, 2, 1, 2, 3,

Iedere zondagavond de Beatles en de Stones hier in Sunday Grooves. We draaiden de Rolling Stones met een nieuwe track van een nieuwe album dat op 10 juli uitkomt, Foreign Tongues. En van dat album komt In The Stars. Ik zag op YouTube een leuke video gemaakt door AI natuurlijk. Een jonge Mick Jagger, een jonge Keith Richards, een jonge Rodney Wood. En een hoop andere gasten als drummer en gitaristen. En een hele hoop mensen bij elkaar. Allemaal gemaakt door AI ook. Wel leuk. Dik in de 80. Rodney Wood is 78. Mick Jagger 82. Keith Richards ook 82. En dan nog gewoon een nieuw album uitbrengen. Maar ze hadden nog wat nummers liggen van een album Hackney Diamond van 3 jaar terug. En die komen dan op dat nieuwe album erbij. Ook Paul McCartney heeft meegewerkt op het nieuwe album van de Rolling Stones. En de Beatles draaiden we dit keer met There's a Place. En daarvoor gingen we helemaal terug naar hun eerste LP uit 1963. Please, please me. There's a Place. Ja. Lang geleden. Straks nog een dubbele dosis van The Cats. Lekkere palingpop hier op Radio Seabreeze. Dus blijf lekker hangen als je daarvan houdt. Vast en zeker zijn er mensen die dat hartstikke mooi vinden. The Cats, ja. Ik ben zelf ook groot fan. Zeker weten. Maar eerst even een disco plaatje van The Quest.

Burden and the Animals. En Don't Let Me Be Misunderstood. Een van de vele uitvoeringen van deze plaat. Je kent het natuurlijk ook van Santa Esmeralda. Weet ik het allemaal niet hoor. Volgens mij ook nog door Nina Simone gedaan. Hoor. Radio Seabreeze op zondagavond. Sunday Grooves nog tot 7 uur. Met nu Nederlandstalig. Dus

En zondagavond is weer goed. Steely Dan op de radio. Dat is, oh, is zo mooi. Het album Can't Buy a Thrill. Hun debuut in 1972. Ja, ik was nog te klein om dat mee te maken. Maar ik heb dat later helemaal ontdekt, jongen. Van het album Kings. Ja, dat is een van de tracks op dat... ja, fantastisch album. Ook trouwens, ik heb hier een box liggen met al die albums van Steely Dan erin. Dus, ik kan nou wel even doorgaan, maar ja, goed. Ik zal ze niet allemaal op de radio draaien, oké? Okay? Dan wordt het misschien een beetje vervelend, maar zo nu en dan eentje, dat mag wel, hè? Ja, ja, zeker weten. Sunday Groove, zondagavond, met weer zo'n vergeten liedje uit 1985. Since Yesterday, Strawberry Switchblade.

0: 90s of the 80s. Since yesterday, Strawberry Switchblade. Ja, twee van die hele rare dames, maar wat een leuk plaatje. En dat hebben we destijds heel veel gedraaid op de radio. En ja, bij deze nog een keer in Sunday Grooves. Tijd voor de dubbele dosis. Ik had hem al aangekondigd. Twee platen van The Cats vanavond.
1: Ger de Rooy op Seabreeze AM. Daar luistert toch geen hond naar... Sunday Grooves, de dubbele dosis. De dubbele dosis.

De glory days van de palingpop, de Cats. Nog steeds waanzinnig populair in Volendam en omstreken. Ja, heel Nederland toch wel, hè? Ja, ja. Een van de betere bandjes die Nederland ooit gehad heeft, zeker weten. Je hoorde Why, dat was een nummer 1 hit uit 1969. En Come Sunday was van een aantal jaren later, 1974, een top 10 hit. Ja, de Cats in de dubbele dosis vanavond. Nou, we hebben nog net tijd voor één plaatje. Laten we maar snel instarten. Dan kunnen we nog een stukje draaien tot 1:30. Dit is Elvis Presley. Well,

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen na een Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Daarbij zijn volgens Libanese autoriteiten 2 mensen om het leven gekomen en raakten meerdere anderen gewond. Israël zegt dat het doelwit Hezbollah-posities waren als reactie op recente raket- en drone-aanvallen vanuit Libanon. De aanval dreigt ook diplomatieke inspanningen van de Amerikaanse president Donald Trump te bemoeilijken. Trump probeert een bredere overeenkomst met Iran te sluiten en zou Libanon buiten die onderhandelingen willen houden om een directe koppeling tussen het conflict met Hezbollah en de gesprekken met Teheran te voorkomen. Iran heeft echter gewaarschuwd dat verdere aanvallen op Beirut gevolgen kunnen hebben voor de onderhandelingen. Robin van Persie is per direct ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord. De druk op de oud-international was de afgelopen maanden sterk toegenomen. Binnen Feyenoord werd al lang gesproken over een evaluatie van zijn functioneren en verschillende media melden dat zijn positie onder de nieuwe clubleiding ter discussie stond. Van Persie stond sinds februari 2025 aan het roer in de Kuip. Feyenoord heeft nog niet bekendgemaakt wie de taken voorlopig overneemt. Het oliekartel OPEC Plus heeft besloten de olieproductiedoelen opnieuw te verhogen met 188.000 vaten per dag. Volgens de organisatie is het al de 4e opeenvolgende maand met een beperkte productieverhoging. De aanpassing wordt als relatief symbolisch gezien, omdat de olie-export ernstig verstoord zou zijn door spanningen rond de straat van Hormuz. Ondanks die verstoringen blijft de olieprijs onder de $100 per vat door factoren als wisselende vraag en hogere Amerikaanse productie. Nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. De temperatuur daalt in de nacht naar 9 tot 12 graden. Alleen langs de kust is er een matige zuidwestenwind. Morgen vrijwel bewolkt met soms zon en een bui bij 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

is zondagavond even over 7 met Alice Cooper en No More Mr. Nice Guy. Tot 9 uur Classics of Rock hier op Sirius AM. Met dank van woord aan Ger de Rooij. Hij was er tussen 6 en 7 met de Sunday Grooves. En tot 9 uur zijn we weer met de laatste 2 uurtjes voor mij. Dit weekend hier op Sirius AM. Met nu muziek van het nieuwste album van Keith Urban. Dat album dat heet Magnet and Steel. Er staan alleen maar covers op van de allermooiste rocksongs uit het verleden. Zoals dit nummer van Hobby Dupree uit 1980. Dit is Steal Away.

1975. Ik kwam destijds niet verder dan een plaatsje in de tipraden, maar het is toch zeker onder de liefhebbers van dit genre muziek een welbekend nummer. De Wheelchair Groupie van Elvin. Dan nu muziek uit 1984 van de Nederlands-Amerikaanse band Van Halen. Het is van het gelijknamig album afkomstig 1984. En het nummer is eigenlijk bij de grote groep mensen nauwelijks bekend. Wordt ook nauwelijks gedraaid op de radio, maar er komt vanavond zeer zeker verandering in hier bij de Classic Show. We hebben het over Van Halen. Van het album 1984 is dit het titelnummer 1984.

0: En naast de rockklassiekers, de albumtracks, hebben we in dit programma uiteraard ook ruimte in voor nieuwe vernieuwende future classic rock. Zoals dit nummer van Muse. En dat was de Night Shift Superstar. Daarmee is het hoogste tijd geworden dat we de Classics of Rock Rock Request van Geert de Meer ter hand nemen. We gaan terug naar het album Quiet Life uit 1980. Het nummer wat we gaan draaien is Live in Tokyo, 1980, voor Geert de Meer, Japan.
1: Classics of Rock Rock Request.

dit Ides of March en Vehicle. Maar dit was dus inderdaad van die Ides of March, de originele 1970. En Vehicle, oftewel een vehikel. Classics of Rock met All We Need. Nieuwe muziek van Lake.

gaven weer een ferme slinger aan die Classics of Rock Top 100 carousel, welke je in zijn geheel uiteraard na kunt lezen op antonlachsam.nl/classicsofrock. Je kunt in dat submapje dus heel die lijst nog een keer nalezen. Vorige week bleven we steken op nummer 13, we gaven een slinger eraan. En vandaag bleef hij haken op nummer 51, waar we dit nummer vonden van Yes en Close to the Edge. En dit is uit 1979, de Nick Straker Band.

En met The Guess Who en American Woman komt er een eind aan het eerste uur van de Classics of Rock. Zo direct na het nieuws zijn we bij je terug voor poging 2. En dan trappen we af met The New Adventure. Ik zeg tot zo en tot besluit 10cc. I'm Mandy, fly me.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het parlement van Bolivia heeft president Rodrigo Paz toestemming gegeven om het leger in te zetten tegen aanhoudende protesten in het land. Demonstraties duren al weken en zijn gericht tegen de economische situatie en het regeringsbeleid. Door een wetswijziging krijgt de regering meer mogelijkheden om een noodtoestand uit te roepen en militairen op straat in te zetten. Tegenstanders vrezen dat de maatregel de spanningen verder zal vergroten. De Israëlische luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van Beirut heeft een invloedrijk Iraans parlementslid gewaarschuwd voor vergeldingsacties. Volgens Iran overschrijdt Israël daarmee opnieuw een belangrijke grens in het conflict met Hezbollah. De uitspraken vergroten de zorgen over verdere escalatie in de regio, terwijl diplomatieke pogingen om de spanningen te verminderen onder druk staan. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in de Gaza-strook zijn meerdere doden gevallen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt dat de aanvallen gericht waren op militante en militaire doelen van Hamas. Ondanks lopende gesprekken over een bestand blijft het geweld in Gaza doorgaan, waardoor de humanitaire situatie verder verslechtert. De Italiaanse bank Banco BPM onderzoekt een fusie met de eeuwenoude bank Banca Monte dei Paschi di Siena. Die wordt beschouwd als de oudste nog bestaande bank ter wereld. Met de mogelijke samenvoeging zou een van de grootste bankgroepen van Italië ontstaan. De gesprekken maken deel uit van een bredere consolidatieslag binnen de Europese bankensector, waar financiële instellingen schaalgrootte zoeken om concurrerender te worden. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Oh, de 1395 HM
11: is er even niet.
10: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
11: Nu
10: op 1098.
11: En via de digitale kanalen.
10: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
11: Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Radio Sheepries, even over 8 scoren met de New Adventures, Nederlandse bluesrockband met als drummer en leadzanger Peter Waalbrecht. De band bestond tussen 1979 en 1986, 1993 en 1996 en 2001 en 2016. Come On stond in 1980, 6 weken in de top 40 en bereikte de nummer 31 positie. Tot 9 uur nog hier op Seabreeze AM Classics of Rock met Evanescence. Nieuwe muziek, dit is Tell Me When You've

0: Amsterdam.
1: En u bent van ons gewend dat we in het tweede uur van dit Radio Feuilleton een album ter hand nemen waar we een track van draaien. Ditmaal het album Dion and Friends. En van het album draaien we Dion. En inderdaad samen met een van zijn muzikale vrienden Stevie Van Zandt. En Way Down, I Won't Cry No More. Prachtig album. Ik heb er al vaker een track van gedraaid. En zeer zeker als je hem tegenkomt bij je platenboer of online. Om dat album is heel te beluisteren als het ware. En dit is The Lonely Boy van Andrew Gold. Terug naar 1977 bij de Classics of Rock.

In elke aflevering van de Classics of Rockshit uiteraard de lange van Warsaam verstopt. En hij kwam zomaar ineens bovendrijven vandaag. Genesis ditmaal, ruim 6,5 minuten hoor je. Een van die grootste bekendsnummers van deze band rondom Peter Gabriel en Phil Collins en Mark Rutherford. Dit was Abacab. En dit stamt uit 2025, muziek van het vorig jaar dus, van Kaleo uit IJsland en Bloodline. Huh?

De Classic Zwart proberen we ook die nummers te draaien die normaal gesproken eigenlijk niet gebruikt worden. De zogenaamde album tracks of vergeten pareltjes. Dit was er zeer zeker ook weer een van Journey, Any Way You Want It bij de Classic Zwart Rock en Bloodline. Die alternatieve rockband uit IJsland afkomstig. Het lukt niet echt om compleet door te breken, maar ook hier geldt als je een album of muziek van ze tegenkomt. Ga er eens rustig voor zitten en beluister ze. En je zult in positieve zin uiteraard verrast worden. Over positieve verrassingen gesproken. Vorig jaar kwam er ineens na jarenlang stilte weer nieuwe muziek uit van Asia. Dit is Wildest Dreams.

Dit was Airplay van het debuut en enige studioalbum van de band, kortweg Airplay. En dit was het nummer wat we daarvan afdraaiden, getiteld Stranded uit 1980. En dit zijn de heren van de Royal Concepts en Shadows in the Night uit 2004.

wat voor de lange vandaagsnaam geldt. Dat geldt zeer zeker ook voor de Classics of Rock Concert Classic. Ook die komt zwevend doorheen het programma en eens bovendrijven. En ditmaal draaide een van de mooiste live tracks van de Eagles. And All She Wants to Do is Dance. En we doen er maar een duit in het zakje van nieuwe, vernieuwde muziek. Ditmaal met Nothing But Thieves en Evolution.

En met Nickelback en Those Days komen weer een eind aan deze aflevering van de Classics of Rock hier op Radio Sibiris 1098. 1395, die zit er binnenkort toch weer aan te komen. En we zijn uiteraard ook wereldwijd te beluisteren via de internetpagina's van Radio Sibiris en de diverse radioportalen. We gaan er voor nu een eind aan breien met Whitesnake en Fool for Your Loving No More. Ik zeg een hele fijne zondagavond. Veel plezier met Radio Sibiris en tot aankomend weekend maar weer voor Popfront en de Classics of Rock. Fijne avond.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Nieuw onderzoek bevestigt dat de grootste onderschepte cocaïne-zending ooit in Europa gelinkt is aan de Nederlandse verdachte Jos L., oftewel Bolly Jos. Het gaat om een partij van meerdere tonnen cocaïne die jaren geleden in de haven van Antwerpen werd onderschept. Volgens de onderzoekers speelde L. een centrale rol in de organisatie achter het transport. De zaak geldt als een van de grootste onderzoeken naar internationale drugshandel in de Benelux en heeft geleid tot meerdere arrestaties en langdurige gevangenisstraffen. De Amerikaanse president Donald Trump zal volgens Britse media onderzoeken of de Verenigde Staten de Chagos-eilanden kunnen kopen van het Verenigd Koninkrijk. De eilandengroep in de Indische Oceaan is strategisch belangrijk vanwege de militaire basis op Diego Garcia, die door de VS wordt gebruikt. Het bericht komt op een moment dat de toekomst van het gebied onderwerp is van internationale discussies. Een officiële reactie van Washington is nog niet gegeven. De Nederlandse 3x3 basketbalsters hebben een bronzen medaille veroverd op het wereldkampioenschap in de Poolse hoofdstad Warschau. Oranje won de strijd om de derde plaats na een sterk toernooi waarin het team zich wist te meten met de wereldtop. De medaille bevestigt de sterke positie van Nederland in het snelgroeiende 3x3 basketbal dat sinds de Olympische Spelen van Tokio flink aan populariteit heeft gewonnen. De Duitse Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière een Grand Slam toernooi gewonnen. Op Roland Garros in Parijs trok hij aan het langste eind en veroverde daarmee de grootste titel uit zijn loopbaan. Zverev behoorde al jaren tot de wereldtop, maar slaagde er tot nu toe niet in een Grand Slam te winnen. Met zijn zegen schrijft hij een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Before you say another word, may I present to you...
12: Colin Peterson, see if we say it. Bring him in here!
13: Well, smack my ass and call me Judy.
11: The show is on. The show is on.
14: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
15: Everything is music.
16: Do you know, if it had, like, ham in it...

próxima.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Bij woningbrand aan de Tongelrusse straat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
14: Luister jij ook mee?
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
16: You can have vegetables, lots of them, on your table this summer if you have your own Victory Garden. Yes, there's no restriction on home canning and home processing of vegetables and garden fruits and berries. And be prepared to grow your own.
17: Finally, there's an alternative.
18: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
19: This is Colin Peterson.
20: What are you doing?
19: He's a pirate.
21: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een woningbrand aan de Tongelrussestraat in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. De brand ontstond aan het einde van de middag en ging gepaard met flinke rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio hebben 5 mensen rook ingeademd. 2 van hen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Enkele bewoners vluchtten via een dakkapel het dak op en werden met een hoogwerker gered. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Israëlische leger zegt dat Iran vanavond raketten heeft afgevuurd richting Israëlisch grondgebied. In meerdere delen van het land gingen de luchtalarmsirenes af nadat de projectielen waren gedetecteerd. Over eventuele inslagen, schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval volgt op oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Eerder vanavond dreigde Iran met vergeldingsmaatregelen tegen Israël en de VS na een nieuwe Israëlische luchtaanval op Beirut, Libanon. De Deense international Christian Eriksen is tijdens de interland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw onwel geworden. De middenvelder zakte in de 65ste minuut in elkaar op het veld. Spelers van beide teams vormden een kring rond de speler terwijl hij werd behandeld door de medische staf. De Deense voetbalbond meldt dat de 34-jarige ex-Ajax-voetballer bij bewustzijn is en het naar omstandigheden goed maakt. Op het EK van 2021 kreeg Eriksen tijdens een wedstrijd tegen Finland een hartstilstand en moest op het veld worden gereanimeerd. De K3 Originals hebben aangekondigd definitief afscheid te nemen met het laatste reunieconcert. Onder het motto voor de laatste keer samen op het podium komen de voormalige groepsleden nog 1 keer bijeen voor een speciaal optreden. K3 groeide uit tot een van de succesvolste kinderacts van de Lage Landen. Meer details over de datum en locatie worden naar verwachting binnenkort bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het blijft droog bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Ook vannacht is het overal droog bij een graad of 9 aan de kust en 12 landinwaarts. Langs de kust staat een matige zuidwestelijke wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

muziek als een reis door gevoel en sfeer. Een plek waar alles even mag vertragen, waar klanken langzaam hun verhaal vertellen. Stap rustig binnen en laat het los. Welkom bij Dream Sessions.

Soms raakt muziek precies wat je niet kunt benoemen. Een gevoel dat stil opkomt en blijft hangen. Een melodie die iets opent van binnen.

Elke klank draagt een eigen emotie met zich mee. Licht of juist wat dieper van toon. Samen vormen ze een vloeiend geheel. Blijf even in dit moment.

muziek beweegt rustig door de ruimte, alsof alles vanzelf op zijn plek valt, zonder dat er iets gestuurd hoeft te worden. En in die beweging ontstaan kleine momenten die je even stil laten staan, zonder dat het geforceerd voelt. Het is precies dat wat het bijzonder maakt.

Soms is het een klein detail in een nummer dat alles verandert, zoals een stem of een akkoord dat precies goed binnenkomt. Dat soort momenten blijven hangen, zonder dat je ze hoeft vast te pakken of uit te leggen.

0: Wanneer de muziek de ruimte krijgt om te ademen, ontstaat er een gevoel dat rustig met je meebeweegt. Zonder enige haast. Alles valt langzaam op zijn plek, terwijl de klanken hun eigen weg vinden.
1: Dit is Dream Sessions.
0: Je hoeft alleen maar mee te gaan in wat er gebeurt. Laat het maar gewoon gebeuren.
1: Écoutez-moi. Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

Alles komt samen in een zachte stroom van muziek die niet duwt, maar die je meeneemt op een rustige manier. En terwijl het zich ontvouwt, merk je dat je vanzelf in dat ritme meegaat, zonder dat je er moeite voor hoeft te doen. Dat is precies

Soms lijkt muziek precies te weten waar je bent zonder dat je daar iets voor hoeft uit te leggen of te begrijpen. Het sluit aan op wat je voelt en laat het rustig verder ontstaan zonder druk of haast. En terwijl de klanken verder bewegen, ontstaat er vanzelf iets wat klopt.

En zo loopt deze reis door muziek en gevoel langzaam ten einde, terwijl alles nog even zacht door blijft klinken in de achtergrond van je gedachten. Wat je hebt gehoord hoeft nergens heen. Het mag gewoon blijven zoals het is, zonder haast om los te laten. Dankjewel dat je erbij was en dit moment het laten bestaan zoals het kwam. We laten de muziek nu verder gaan en tot een volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: De 1395 AM
15: is er even niet.
14: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
15: Nu
14: op 1098.
15: En via de digitale kanalen.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: Radio Seabreeze.
3: Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
16: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zon overgoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! De boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
14: Dit
3: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Start de motor! Motor, de boerderij wacht.
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar 2 oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven. Het weer, vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.